0: van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee. Dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens de autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hantavirus uit naar de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers, 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse radarinstallaties bij de straat van Hormuz aangevallen na het neerhalen van 4 Iraanse drones. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Volgens de VS vormden die drones in de regio een directe bedreiging voor de scheepvaart. Na het incident werden doelen aangevallen bij Garouk en op het Iraanse eiland Qusim. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeeroutes voor de wereldwijde oliehandel. Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uit te zenden interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiterlijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bij een gasexplosie in een illegale kolenmijn in Colombia zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk werd veroorzaakt door een ophoping van methaangas. Volgens de autoriteiten zit er nog 1 mijnwerker vast onder de grond. Het is niet bekend of die persoon nog leeft. Explosies door gasophoping komen vaker voor in Colombiaanse mijnen. Volgens autoriteiten speelt een gebrekkige naleving van veiligheidsregels daarbij vaak een rol. Argentinië breidt het onderzoek naar het Hantavirus uit na de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Wetenschappers gaan nu ook in de provincie Mendoza knaagdieren vangen en onderzoeken op het virus. Daar zijn tot nu toe geen gevallen van de Andes-variant van het virus vastgesteld. Het onderzoek volgt op een uitbraak aan boord van de Hondius, waarbij er 13 besmettingen zijn vastgesteld. 3 van de besmette opvarenden zijn overleden. De herkomst van die uitbraak is nog altijd niet duidelijk. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind. Later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, 2 bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
10: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
12: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2+1 gratis.

0: miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando. Oranje.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uit te zenden interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Yes, nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: Sander Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
6: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni... is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestacts, DJ

0: veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. Ook zou Iran 4 tankers hebben beschoten die zonder toestemming de straat van Hormuz probeerden over te steken. Het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten laat weten dat 6 van de 7 door Iran gelanceerde raketten zijn onderschept en dat de 7e het beoogde doel niet heeft bereikt. Volgens VS zijn er geen meldingen van slachtoffers bij Amerikaanse militairen. Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uit te zenden interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich vergeleken met de oorlog in Vietnam veel sneller ontwikkelt. Volgens Trump hebben de Iraanse leiders nog geen akkoord met de VS bereikt. Hij verwacht dat Iran uiteindelijk alsnog zal instemmen met een overeenkomst. Trump beweert bovendien dat Iran nog maar maximaal 22% van zijn rakettenvoorraad over heeft. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies en heeft een winkelpand veel schade opgelopen en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
6: Met op zaterdag 13 juni de Dire Straits Tribute. Boom Like That.
5: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snollebolletjes. Feestacts, DJ's en een tent vol energie. Zaterdag gaat het dak eraf tijdens Dorpsfeest Live. Met Samuel Welten, Rob Sanchez en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Psst, onze asperges zijn boterzacht van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
2: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Van mooi tot goed gewoon.

0: Illusionant van mooi tot goed gaan. Met alle dros.
1: Dus altijd eventjes een beetje instellen hoe de knappe start moet op zaterdagmorgen. Want ja, er zit nog wel eens een beetje verschil in iedere zaterdagmorgen. Het verschil is er sowieso vandaag. Want als ik naar buiten kijk, dan heb ik het gevoel dat er een kleintje kermis opgebouwd is op het grasveld tegenover ons. Het te maken met de avondvierdaagse hier in het Olsen. Die wette studio's die staan bij de Olde Hut in Olf. Het Olde Loonbureau, daar zitten we in. Of vroeger netjes de centjes werden betaald. Maken we in Oranio. Zaterdagmorgen, het zit er nu dat het vandaag in ieder geval een gemuurlijk dagje werd. Alhoewel, als ik de weerboer mag geloven, dan zal het een wisselvallig weekend worden. Nou, zo wisselvallig is het tot nood in ieder geval nog niet. We beginnen op een heerlijke, gemuurlijke moment. 6 juni 2026 is het vandaag, even aan de klok van 9 uur. Tien om te beginnen met platproten op de radio. Dat doen we met waanzinnig veel plezier. Ik zeg, laat maar komen die handel. Het is de 1482ste van mooi te goed gaan. Gemuurlijk, hè? Laat maar komen die handel. Lekker, man.
0: Regio A. Van mooi tot goed gaan.

0: waar stond ze vorige week?
1: En als dat zo is, dan loopt we helemaal weg en zoeken.
0: En daar stond ze vorige week in één keer hier bij de derby, regio 8. Met twee bekjes heerlijke eerdbezen van het eerdbezenland vanuit de Kroep op in Mechelen. En lekker dat die dingen waren, lekker. Dan hoef je geen klinkje suiker bij te doen en met lekker, ja, lekker als lekkere bestanden niet. Fien, nogmaals hartstikke bedankt. Ik draai hem iedere week weer met waanzinnig veel plezier. Dat werd hij inmiddels wel. Op het eerdbezenland van de Fien Snelting wou zeggen. We begonnen met de 1482ste, zo ging het ook natuurlijk, met de Roenets en Be My Baby. Ja, zo ging het ook, hè. Dan zeg ik naar buiten, alhoewel, ik heb toch een raar gevoel, hè. Niks te mekkeren vandaag, zeg Erik, gewoon luisteren en genieten. Laat maar komen die handel. Maar alleen, goedemorgen, laat werken op zaterdag gebeurt niet vaak. Onze vriend vroeg vorige week om hulp. Namelijk, er moesten flessen met rode wijn worden gevuld. En dat konden we op programma niet horen vorige week. Vandaag lekker vrij. Dinsdag met Michael samen met een andere persoon, de Hang mee. Ja, de nieuwe wienstokken komen er weer aan. En ik wens iedereen een heel fijn weekend. En groetjes van het Landwijk van Michael, Marleen en Marcus. Chantal is inmiddels ook wakker. Goedemorgen al. Wie lust weer gezellig met gezellig weekend stiervultje. Vanmiddag naar de bioscoop met onze zoon. Morgen lekker uit eten. Dat is pas lekker. Jacqueline is ook wakker. Goedemorgen allemaal. Afgelopen weken een beetje druk geweest. Maar ik ben erbij vandaag. Ik hoop dat het zonneke een beetje vaker geeft schijnen. Het is koud. Alhoewel, vanmorgen vult best wel met, Jacques. Vandaag is het even kijken wat we gaan doen. Sowieso de radio op 10. Mooiste dag van de week. Beetje dialect, olde meuk. Ik hou ervan. Sander dan, een beetje olde meuk. Leuke plaatjes en plaatjes, praatjes en plaatjes. Dus zo gaat het ook weer vast goed komen.

0: hem ook met Edwin Fishburne. Maar de Gibson Brothers hadden het erover. Het moet er weer goed zijn. Cuba, hè? Ja.
1: Wat staat er nou weer in de krant?
0: Even kijken wat er in de krant staat vandaag, hè.
2: De dagbladen.
0: Dagbladen. Ze zegt er zo, dan geeft het weer een goede kant op. En hoe zat het ook alweer in elkaar vandaag?
3: Wat staat er vandaag in de Gelderlander?
0: In de Gelderlander. De Gelderlander houden ons een beetje... Ja, we hebben het voor elkaar gekregen, hoor.
1: Wat lezen we op de voorpagina?
0: Op de voorpagina van de Gelderlander. Zorgen om goedkoop afvalmedicijn. Een vloedgolf uit Azië verwacht. Dat staat er op de voorpagina van de Gelderlander van vandaag. Nog meer koper op de voorpagina. De drie belangrijkste momenten in het verweer van Jaap van Dissel. Ja. De coronatiet zit zo'n beetje weer voor de deur. Daar werd weer een hoop over gepraat. Het Zubertje is opnieuw de hit dankzij de Schatkamer. Ja, wie kent hem niet met Bromsnor en Saatje. Ja, vroeger toen was het... Ja. Toen was het wel een beetje anders, maar of het leuker was... Ja, nou, laat het niet te bevallen over melken, niet loyelijk wezen. Ik gewoon...
3: Ietskes wieter in de kranten van vandaag.
0: Achterhoekaterne, streekaterne ligt inmiddels voor ons. Kloor met overlast bij visvievers. Dus vooral voor het Winterswijk. Ben je de hele voorpagina van het Achterhoekaterne... werd het er in beslag genomen. Maar er staat nog meer in, hè. Zwaard van Viking als pronkstuk is ook een verhaal waarin het Achterhoekkatern bevindt. Provincie zet in op woningbouw, huizen in Durkum en in de Liemers. En historie komt tot leven in Bredevoort. Dat zijn de dingen die zo'n beetje vandaag weer in de krant steert. Wie meer werd het? Wie werd het inmiddels? Geloop maar naar de brievenbus.
4: Dit is zaterdagmorgen tussen 9 en 12.

Ah, de jongens van de technische dienst hier bij Regio Echt, die zijn bloedfanatiek, hè. Als je er net in hebt zien vliegen over de Meilandse dik in Lengel of wat dan ook, dan moet je oppassen. Dan is het iemand van de technische dienst en is inmiddels... Ja, we hebben een dikke... Als dikke stront tegen de trap op in de computer. Maar we redden ons weer. We hebben verheitere vuren gestaan, laat ik het zo zeggen. Vandaag een drukke zaterdag morgen hier bij Regio Echt. Dat we kregen diverse contracten leuk in de studio. Je gaat van Zilvolle naar de Lichtenbergen, van de Lichtenberg naar Sierrenberg en dan gewoon naar Berkeland en dan gewoon nog even naar Netteren en dan komt Gent van der Pruijl. Nou, we zitten poepen. Echt poepen vallen, hè. Geen enkel probleem. Maar met plezier. Neem dat van mij aan.

En ik moet zeggen, de jongens daar, nogmaals, voor de jongens van de technische dienst hier van Regio 8, ja, die zijn geweldig. Hè. Die lossen dingen op. We hadden wat problemen met het opstarten van de computer, maar we staan gelijk voor de deur. Hè. Geweldig, die jongens. Ellie is inmiddels ook wel morgen al laat. Het geeft zoals het geeft. Fijn weekend. Ja. Zo geeft het dus ook. Hè. En Charles, het is weer avond vierdaagse. Altijd gezellig in Ulf, Vasteler en Zilwolde. Vasteler en Zilwolde hadden ze muziek aan de route. Zo geeft het dus ook. Top geregeld. Dan laat maar komen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En dit weekend extra goedkoop, Galia afkante loopmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Koren Festival. Op zondag 7 juni vanaf 1 uur. Met ongeveer 15 verschillende koren op 5 podia in de binnenstad. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
5: Regio 8, headlines.
6: Hij is op zolder, morgen niet weg, ze slaan hier. Dick, laat hem maar komen. Hè.
7: Koppensneller.
8: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
9: Iran heeft Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein aangevallen met ballistische raketten. De aanvallen zouden een vergelding zijn voor eerdere Amerikaanse aanvallen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er snel vooruitgang geboekt wordt in de oorlog met Iran. In een morgen uitgezende interview met NBC News stelt hij dat de strijd zich, vergeleken met de oorlog in Vietnam, veel sneller ontwikkelt. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan een Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. De politie heeft de verdachte aangehouden. Een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union meldt dat er 131 miljoen mensen het liedjesfestival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers.
8: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
6: Ik zeg Tim, hartstikke bedankt. Hè. Op iedere keer Lowe Dick, hoe was dat alweer? Hey, ik heb een berichtje binnengekregen van Tim. Morgen laten ze even in de tuin aan de slag. Al dat onkruid. Fijn met Moitje goed gewoon op de radio. Groetjes voor de Keienborg van Tim. Zo, Tim. Hij de muntjes voor de kermis al bij elkaar. Hè? Ik kan dus niet wetten. Ik kreeg ook een berichtje binnen van Erwin. Hoi, Alad. Een lekker rockplaatje van de Stedisch Quo graag. Heb niet veel bijzonders dit weekend. Nog even werken en dan weekend. Veel plezier met de uitzending. En de Vierdaagse. Oh.

0: 43, zijn oom vandaag zo volop aan de gang. En vanmiddag is een beetje de laatste dag te missen. Ik kreeg een berichtje van Dennis binnen. Morgen om 8. Lommen, we komen die handel vanmiddag de laatste loodjes met de Ulse Vierdaagse. Over de Vierdaagse. En dan smiddags lopen. Ja, allemaal een fijn weekend. Ja, dat kunnen we goed, hè?
1: Van mooi dat goed kan met alles.

Wilders. En een nummer van Normaal. Lekker achter in de tuin opgerommen. Live opgerommen dus. En het is kloten hier. Ah, oh, zo. Dat is toch wanneer, of niet? Mooie foto's weer binnengekregen van Jan uit de Bergstraat. Hey, Allard, weer eens een berichtje vanaf de postbank. Ja, Jan is een schoper net op de postbank. Hier ook lekker luisteren naar Regio. Ach, mooi weer in de Schuip aan het grazen. Vorige week Leimert gaat. Ik ben samen met de herder de hei op de gang. Dat vonden ze een machtige mooie ervaring. Maak er weer een mooi weekend van. En smiet er nog maar een mooi plaatje op. Schöne Grüße van Jan uit de Bergstraat. Oh ja. Je mag gewoon de foto's gebruiken voor Facebook. Ik zal ze even duizend een stuk of wat, Jan. Want dan zitten weer schitterende mooie plaatjes bij je. En dat terwijl Ilse de Lange te horen is op de luidspreker. Knal niet de luidspreker. Regio 8 hier. Hallo, goedemorgen. Hier het Loonbureau. Something good. Ah, zo slecht hebben we het ook vandaag weer niet. Anita.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai. Kom je naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Goedemorgen!
8: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen... topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem... of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 10 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen... en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd... omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes in 1996... waarbij 3 Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Volgens de politie was er mogelijk ontploffingsgevaar en werd de buurt uit voorzorg ontruimd. Volgens een 112-correspondent waren er 2 explosies... en heeft een winkelpand veel schade opgelopen... en werd de pinautomaat uit de muur geblazen. Delen van het plafond van het winkelpand zijn naar beneden gekomen. De politie heeft de verdachte aangehouden... een tweede persoon wist op een scooter te ontkomen. Onder meer door de aanwezigheid van Israël... heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken. De omroepenkoepel European Broadcasting Union... meldt dat er 131 miljoen mensen het festival in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen hebben bekeken. Vorig jaar trok het Songfestival nog 166 miljoen kijkers. Omdat Israël meedeed, werd het Songfestival geboycott door Spanje, Ierland, IJsland, Nederland en Slovenië. Ook in landen die wel meededen, daalde het aantal kijkers, aldus de EBU. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd
7: maakt een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst naar Arnhem.

0: het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku-kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op, de start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
3: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzeddam.nl.
4: Vrijdagavond 12 juni in het Natuurtheater. Een beetje vroeger is de toekomst. Een hilarische voorstelling van Rob Hebink over oud worden.
3: Het Natuurtheater in Zeddam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zeddam en restaurant bij Kobus in Zeddam.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Van mooi tot goed gewoon.
7: Daar is ze weer.
8: Het ritme van de Achterhoek. Regio 8.
7: En dan doet het niet. Wat is er aan de hand? Is er iets mis met...
6: Van mooi tot goed gaan.
7: Dat bedoel ik. Helemaal niks mis met.

0: Mario op zaterdag de 6e van de 6e 2026. We begonnen met de Sportniks en Amap. Dat is een oude. Ik vind die heel oude merk is dat natuurlijk. En daarna was het de beurt aan de jongens uit Zeerenberg, de Bergse jongens, ook wel bekend, met De Grens. En zoals afgesproken, ja, zo af en toe even die duizend poorten van die bezige bijen, die wonen toevallig ook nog in Zeelvelde. Dan moet dan maar eens even met gaan praten.
1: Even praten met?
0: Ja, je moet even praten met Harry de Kort. Harry, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Allah.
0: Zo'n bezige bij, ja, onvoorstelbaar.
2: Oh ja.
0: Ja,
2: ik heb verder geen werk, hè, dus.
0: Oh, heer, ik ben de gemeenjer en gepensioneerde, sorry.
2: Zo is het.
0: Ja, zeker. En dat is af en toe wel genieten, maar dan wel de krenten zo af en toe de pap halen van zeggen, nou, we hebben weer een leuke activiteit. En dan bedoel ik met name op Zeelvelde. Want in Zeelvelde zijn de laatste tijd toch behoorlijke leuke evenementen, Harry, of niet?
2: Ja, zeker. Ja, maar dat is eigenlijk altijd al wel zo geweest, hè. Er zijn best wel veel organisatoren hier die met van alles en nog wat af en toe voor de dag komen. Dus dat willen we ook graag zo houden.
0: Ja,
2: we moeten levendig dorp blijven, hè.
0: Ja, precies. Dat bedoel ik ook. Die activiteiten, daar is helemaal niks mis met. Maar er heeft af en toe wel aanvulling nodig en wat nieuws nodig. En dan hebben we even ook contact weer onder de lampenkap. Hoe kom je in godsnaam op de naam?
2: Nou, dat komt eigenlijk. Nou, het idee was eigenlijk van we moeten gewoon een aantal mensen laten optreden links en rechts in huiskamers. Nou, dat gebeurt natuurlijk wel vaker ook in Nederland.
0: Mm-hmm.
2: Maar we waren er een beetje over aan het filosoferen van ja, hoe gaan we het dan noemen? Want we hebben toch een iets andere opzet als in andere plaatsen. En omdat het dus in een huiskamer is, toen, dan kom je al gauw op namen als tussen de schuifdeuren. En op een gegeven moment kwam dus ook onder de lampenkap voorbij. En toen hadden we zoiets van, ja, dat is eigenlijk wel een leuke naam. Die geeft een soort huiselijkheid weer, gezelligheid. En dat is eigenlijk precies de bedoeling van dit festival.
0: En dat is op diverse plaatsen in Zeelvelde, in huiskamers of ook zonder ook nog andere gelegenheden?
2: Nee, het is eigenlijk vooral in huiskamers, daar is het ook voor bedoeld. Hè. Het is echt een huiskamerfestival, maar ja, het is natuurlijk als het mooi weer is en mensen hebben een tuin en die is een beetje overdekt, dan kan dat ook best zijn dat er een aantal optredens vanwege het mooie weer net buiten de huiskamer onder de overkapping plaatsvinden, want dat mag ook natuurlijk. Het gaat erom dat het bij mensen thuis is in ieder geval, dat het niet in zeg maar de zalen is die er eigenlijk altijd voor gebruikt worden.
0: En dan is toevallig morgen, de 7e juni, is de eerste keer dat jullie het organiseren?
2: Het is de eerste keer dat we het organiseren, inderdaad, ja.
0: En wat is de diversiteit van de artiesten die er morgen te zien en te horen zijn?
2: Nou, er is echt heel veel te zien en te horen. Er is natuurlijk muziek, hè. De Knapzakkers zijn er en Henry Welling is er. En er is een heel oude pianist van in de 80 die vroeger klassiek piano speelde, die een concert geeft. En je hebt een soort country-achtige muziek en close harmony. Maar er is ook poëzie. René Frehley die doet erotische gedichten. En je hebt ook nog op een andere plek weer de dichters des Achterhoeks die met poëzie een voorstelling vullen.
0: Uh-huh.
2: En dan heb je nog theater. Luca Renting bijvoorbeeld, die maakt theater. En ja, er is eigenlijk van alles. De muziek is ook heel gevarieerd, hè, van country. Luc Verheijen, Luc die speelt nog met Gerard Hegman en zo, die groep, hè, TBS.
0: Ja.
2: En dan heb je nog Tracks and Trace, dat is weer een beetje luistermuziek eigenlijk. Dus het is echt heel gevarieerd, van country tot luistermuziek, noem het maar op.
0: En als ik nou zeg van ik wil er graag naartoe, hoe moet ik dan aan kaarten komen? Of hoe kom ik? Hoe mag ik zijn?
2: Heel gemakkelijk. We hebben namelijk een website en die heet onderdelampenkap.nl. Nou, als je daar naartoe gaat, dan kun je kaartjes bestellen via Eventgoose. Je kunt dan 3 optredens bezoeken.
0: Aha, ja.
2: En de optredens, er zijn meerdere rondes. Er is een ronde die is om 2 uur en eentje om 3 uur en eentje om 4 uur. En als jij dus de kaartjes koopt, dat kost je €18. Dan heb je 3 optredens en dan kun je dus zelf aangeven waar je in ronde 1 naartoe wilt en waar je in ronde 2 naartoe wilt en waar je in ronde 3 naartoe wilt.
0: En dan kun je met de fiets af of lopen, zo kun je dat
2: Dan kun je met de fiets, maar je kunt ook lopen, want we hebben het eigenlijk wel binnen de kern van het dorp gehouden. Dus alles is eigenlijk beloopbaar of in ieder geval befietsbaar. En je kunt ook nog kaarten kopen morgen vroeg, voor het festival, hè, tussen tien en half twee, dan is er een informatiepost in het voorportaal van de grote kerk, van de tempel dus.
0: Ja?
2: En daar kun je ook contant betalen. Dus je hoeft niet al te vers eten binnen, je kunt daar ook contant betalen. Dus als je morgen vroeg denkt van, nou, ik heb er nog wel zin in, dan rij je gewoon even langs de tempel, koop je daar kaartjes en dan kun je ook aan de gang.
0: Ik heb ook begrepen dat de mensen die meedoen, of tenminste de huiskamers die meedoen, er steden een mooie roze lampenkap in de tuin.
2: Klopt, ja. Er staat een, er komt inderdaad een lampenkap. Er staan bij elke plek waar dat, dat opgetreden wordt. Klopt.
0: Harry, ik vind
2: en bij, de tempel zijn, en ook op de website zijn plattegrondjes te vinden waar alle optredens plaatsvinden. Dus dan kun je zelf een routetje uitstippelen.
0: Ik zet dadelijk even de link op de site van Vanmorgen Goed. Gewoon Harry, hartstikke bedankt. Ik vind het een fantastisch mooi initiatief. Harry de Kort, in Zullenwolde. En misschien zien we elkaar nog wel een keer.
2: Ja, nou, jij bedankt voor het interviewtje. En nou, ik zou zeggen, zet het er vooral op onder de lampenkap.nl.
0: Ik heb helemaal voor elkaar.
2: Helemaal goed. Oké, dankjewel.
0: Goed gewoon, joh.

0: Zo is het er weer, hè.
1: Goedemorgen, Alain.
0: Goedemorgen, Gilders. Gillen we er een goede zin?
1: Ja.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, dat werkt ook niet, Alain.
0: We weten het niet.
1: Nee.
0: Zal het dan weer liggen of...
1: Ja, misschien.
0: Loop je vandaag nog stiekem met de oomvier daar zo?
1: Nou, ik denk het niet, Alain.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik ben dus gek van wandelen.
1: Ja.
0: Ik zou graag wandelen.
1: Ja.
0: Waarom dan ook niet?
1: Nee, dan moet ik mijn weer opgeven.
0: Oh, ja. Maar als het door aan ligt, dan regelen we dat wel even. Ja. Ik mag wel stiekem met lopen, Gil.
1: Ja, ja.
0: Kreeg een busje bloemen of zo.
1: Ja.
0: Voor de rest van dingen gaan doen dit weekend.
1: Ja, mijn zus gaat stoppen met de kroeg.
0: Ach, wanneer?
1: Ja, dat duurt nog wel even, maar ze hebben dat 20 jaar gedaan.
0: Ah, ah. Oh, dat is niet zo fijn. Maar nee. Ja, goed, aan alles heb je langzaam maar zeker een eind, hè?
1: Ja.
0: Doe ze wel de groeten, Jessica, ja, en Johnny.
1: Doei.
0: Oké, fijn weekend, jong.
1: Dankjewel.

minder vandaag op het trappen dat ik veel plaatjes dreef met een gevoel vandaag. Ik ben 1482, dus van mij te goed gaan. Er is verder niks mis met, maar de constatering doe alleen maar. Mooi man. Weer even gezellig luisteren vanmorgen, zeggen Marcel en Benny. Goedemorgen, laat vandaag nog even luisteren. Maandag op vakantie naar Turkije. Een dag of 10 in het zonneke, dan kunnen we er weer tegenaan. Maak er wel wat moois van.

0: kunnen ook bereik, of is het ook bereikbaar in Turkije? Behoorlijk in Turkije, een beetje donderop.
1: Country boy, well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy.

0: Country Boy, yeah!
1: Thank God, ze hebben me uit de klei getrokken, ja zeker. John Denver en Thank God I'm a Country Boy. Onderweg naar de Lichtenberg, want Gerrit Vossen zit met poppelen. Je liep te vertellen wat we allemaal mag verwachten wat het weer betreft. Hier in de Achterhoek.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: 10 tenders alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download.

0: Karwei, maak het mooier.
1: Fristhuis Achterhoek, voor een echt fris huis.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Regio 8. Headlines.
5: Ah, hier is ze weer, hè.
6: Koppensneller.
7: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op regio 8.
8: Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes in 1996, waarbij drie Amerikanen omkwamen. Bewoners die in de buurt van een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen wonen, moesten vannacht hun huis uit vanwege een plofkraak. Onder meer door de aanwezigheid van Israël heeft het Eurovisie Songfestival dit jaar veel minder kijkers getrokken.
7: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op regio 8.
5: Dik bedankt. Hadden we net contact met Zilwolde. We zeggen iets zuidelijker. We gaan naar de Lichtenberg, want daar zit voor ons de enige echte weerboer.
9: Hier is de weerboer van het oosten. Buiten is het
5: 17.
9: Kraaien is kieken of ik de hofwalm kan spaaien.
5: Gerrit, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
5: Het is begin juni en 1 juni dan begint voor jullie officieel de zomer. Als ik het goed begrijp. We moeten nog even wachten, maar jullie, jullie hebben het veld al.
10: Ja, wie loopt de hele dag al in de zwembox?
5: Ja, ja, ik heb de hotpants af en draad gehaald. Dus dat is op zich ook niet zo erg. Maar je zit wel een beetje strak, mag ik eerlijk zeggen. Dat is ook op zich niet zo erg. Maar zou ik komen dat mijn meisje...
10: Strakker als vorig jaar weer.
5: Ja, mijn meisje is volgens mij warm gewassen. Dat kan ook nog. Zee, de zomer staat er aan te komen van de week. We hopen toch even de regen gaat. Maar ik kreeg van mijn broer en woon achter op de kerstbuis. Er was de bliksem ingeslagen in zo'n rode pebbel. Maar dat, zo in één keer, plotsklaps, midden in de nacht. Dat gebeurt wel vaker leuk laatst hier, of niet?
10: Ja, ik zag meer bomen aan de Klein Zalmik Dictor. Daar zag ik ook een boom wat erin was geslagen. En vorige keer, toen was het ook een keer weer noodweer. Wanneer was dat? De eerste keer toen het begon. Ik kreeg een foto van uit Westendorp en zo. Daar was het ook ingeslagen. Dus het wil wel, moet je zeggen. En we hadden het in het voorgesprek al over. Het lijkt wel of het onweer wat minder werd de afgelopen tijden. Maar nu is het wel weer een beetje aan de gang. En ja, het is geen onweer waar je s'nachts eigenlijk heel lang van wakker ligt, moet ik zeggen. Want dat grootschalige eerder dan dondert zo nog wel eens een keer een half uur of nog langer deur. Dat is er wel minder, maar doordat het dan warmer is en meer vocht in de lucht, is het toch...
5: Maar toch Gerrit, toch heel van een week een paar stevige buien gehad, hè?
10: Ja, er trokken zeker stevige buien over. En de heftigste buien die waren toch net ten noorden van onze omgeving. Want tussen Heibergen en Losser, daar kwam zelfs nog een windhoos bij voor. Ja, dan had je met een stevige bui te maken met koude en warme lucht wat op wil stijgen. En de koude lucht die naar beneden zakt. Ja, en dan kreeg je dat tulken aan de gang. Daar hebben ze ook toch wel redelijk wat schade gehad, zag ik op televisie. Ja, in onze omgeving ook wel onweersbuien. En ik was er ook afgelopen week nog wel aardig mee bezig. Want er waren verschillende avond, vierdaagse...
5: Precies, daar wil ik even naartoe. Want vandaag is de avond, vierdaagse. En zit er nog een uur dat vandaag weer goed bleef, of niet?
10: ja, vandaag ziet het niet onaardig uit. En regen, daar hoef je natuurlijk niet bang voor te zijn. Maar het geeft vooral ook om het onweer en hij dan het overveld loopt. Ja, dan is het natuurlijk hartstikke gevaarlijk.
5: Ja.
10: En ja, er zit wel wat vanuit het zuidwesten wat neerslag naar ons toe te komen. En dat zal in de loop van de middag ook wel een klein beetje metvallen. Maar de meeste keer toch wat meer westelijk langs ons. Dus dat valt wel met. En de temperatuur op dit moment 17 graden, het wordt 19 graden. Ik wil nog even, anders heb ik voor niks mijn huiswerk gedaan. Dat vind ik altijd wel jammer.
5: Ja.
10: Want ik had nog even opgeschreven wat er tot vandaag was gevallen. Op verschillende plaatsen. En dat lukt nog wel sterk uit de inheur. Maar Vorden, die had al 52 mm te pakken. En Meddel 44 en Hupsel 34. En hier in onze omgeving, Doetinchem, Silvolde, Halle, Zelm, die zit allemaal op 6, 27 mm. En dat is ook al een mooi begin. En de kump nog wel wat bij. Al zal het vandaag en morgen niet zo heel veel zijn. Maar volgende week kan er elke dag wel weer wat neerslag vallen. Maar dit weekend, vanmorgen is het al hevig weer. Met nou op dit moment 17 graden. De zon was er vanmorgen nog goed bij.
5: Ja.
10: Nou wel wat meer bewolking. En vanmiddag is er ook wel redelijk veel bewolking. Kan de zon er nog een knipoogje doorgeven. Maar er kan dan ook een beutje nog vallen. En wat ik al zei, temperatuur van 19 graden. Nou, vanavond en komende nacht hebben we daar ook met vrij veel bewolking te maken. Kuilt het af naar een graad of 13. Ik denk niet dat de vuil valt. En morgen dan hebben we ook laat op de dag nog kans op beuken. Maar de meeste neerslag valt wat meer noordelijk van onze omgeving. Dus morgen is het ook meest droog. En ik wil morgen ook nog naar de oldtimer trekkers kijken op Zinderen. Dus dat mag ik niet hebben na de regen. Want dan krijg je alleen maar nuilerij. En als het mooi weer is, dan krijg ik tenminste een pilsje. En
5: een nare zakbureau gaan worden, hè?
10: En temperatuur morgen ook 19 graden. Ja, en als je het weekend bekijkt, dan is het nog niet echt Hosanna qua temperaturen. Maar normaal mogen we 20, 21 graden hebben. Is het iets van, maandag kom je dan nog boven met een enkele bui. En daarna, want maandagavond kan er regen of onweersbui vallen. Het zal maandag ook wat drukkend warm aanvoelen. Daarna gaan we naar een graad of 18, 19. En dat zal de hele week zo'n beetje zon. Met elke dag wel kans op wat regen of een beutje. En tussendoor ook wat zon. En het ligt erop dat volgend weekend weer wat warmer gaat worden. Maar voorlopig blijft het wel wat wisselvallig weer.
5: We laten het gemoedelijk op ons afkomen. En we wensen een hele fijne dag daar op Zinderen. Want die oude pruddel, daar pas je wel een beetje bij. Gaat het goed gaan?
10: We zullen zien. Goed gaan.
0: Van mooi tot goed gaan met alles.

het Vosse Spoor. Onvoorstelbaar. En dan gaat de barrel ook nog naar op zender. Het mag niet gekker worden. Het mag niet naar Sosolito Summer Nights. Gerard Vida.

0: akkoorden helemaal niks ging gedaan. Dat was er eentje van de Heino's. En weer gewoon even schakelen. Weer maar schakelen met... Ja, voor precies de... Daar komen we dan vanzelf wel uit, of niet dan?
1: Even praten met...
0: Maar wie moet even praten met Charles, met Charles Venus. Charles, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Alex.
0: Mooi, alles goed met Charles?
2: Alles zit goed hier met Charles.
0: Ja. Ik kan ook niet anders verwachten. Charles, ik ben een... hoe moet ik zeggen? Iemand die muzikaal behoorlijk goed is onderlegd, of niet?
2: Ik mag dat graag doen. Ik doe best vol in de muziek, geloof ik. Dus ja.
0: Ja. Je doet ook koren dirigeren, heb ik het goed begrepen?
2: Ja, dat klopt. Ik heb op dit moment twee koren, waar ik first star. En nog zelf een koor waar ik zelf al 20, 21 jaar bij zing.
0: Ja.
2: Dus, en dat is het Oost-Nederlandse Kamerkoor. En de koren die ik zelf dirigeer, dat is Sereen. Dat zingt bij Oldvakens en bij Uitvaten en zo. En speciale diensten. En dan heb ik nog gemeenkoor Des uit Wessendorp. Ja. Die heb ik al iets van 18 jaar of zo al inmiddels. Dus ja.
0: Je bent er al mooi lang mee bezig, Sharon.
2: Ja, hartstikke. Ja.
0: Wil je altijd even hebben over het koor waar je dus ook zelf mee zingt, het Oost-Nederlandse Kamerkoor. Ja. Ik wist niet van het bestaan, Charles. Vertel me eens, wat is dat precies?
2: Nou ja, dat is een kamerkoor uit Doetinchem. Tenminste, dat is een standplaats. Maar de leden komen overal vandaan. Echt het hele oosten, zeg maar. En er zijn wel zangers. Ik mag wel auditie doen. Dus, ja, ze kunnen, en er zitten ook nog wel wat leden bij. Die bent professioneel, zeg maar. En die, het is wel een koor met kwaliteit. En dat vind ik wel leuke plekken soms. Dan kom je dan wat we weten.
0: Er zitten dames en heren in de koor.
2: Ja, het is gemeentekoor. En die zingen, van elke. Die willen. Het uitgangspunt is eigenlijk altijd van elke stempartij. Acht zangers, maar ja, we zijn iets groter dan uiteindelijk een kamerkoor eens onder te zijn. Maar die zingen soms wel 10 tot 12 stemmig, dus dat is...
0: Dat is wel heel ingewikkeld, of niet?
2: Ja, dat is, maar ik vind dat juist geweldig. Dat kan natuurlijk ook een uitdaging zijn, dus dat is gewoon altijd erg leuk om te doen, ja.
0: En laat het nou toevallig morgen misschien wat minder weer worden en morgen treden jullie ook nog in de buurt op, of niet?
2: Ja, nou, top. We hebben morgen een concert in Scherenberg. Dus morgen ontzettend vol. Doen heb ik al gehoord net. Hè? Ook al met die oldtimers en van alles. En koorfestival in Doetinchem, buiten. Maar ja, qua weer is het natuurlijk geweldig om morgen naar Scherenberg te gaan. Om 3 uur heb je een concert. En we zingen op prachtige muziek van Kastanski. Dat is een componist uit Rusland. Dat is prachtige muziek en dat is voor de pauze. En na de pauze hebben we nog wat andere stukken van Shostakovich bijvoorbeeld. En misschien allemaal onbekende namen, maar ja. Het is echt het is zo mooie muziek. Want afgelopen vrijdag hebben we Utrecht gezongen in de Pieterskerk. Dat was echt fantastisch. De mensen waren heel enthousiast en dat is echt goed bevallen.
0: Het koor zit onder leiding van Rob Vermeulen, als ik het goed begreep.
2: Ja.
0: En het concert morgenmiddag om 3 uur is in de Pancratiuskerk in Scherenberg.
2: Ja, in de grote kerk van Scherenberg, vlakbij het kasteel door, ja.
0: Daar hebben jullie al vaker gezongen, als ik het goed begreep, Sharon?
2: Sorry, wat zei je, Alex?
0: Daar hebben jullie al vaker gezongen door in de Pancratiuskerk?
2: Ja, in de Pancratiuskerk hebben we al vaker gezongen. We hebben door een kerstconcert gegeven. Maar ook wel andere concerten. Dat is wel vaak. Het is zo'n fijne kerk, prachtige akoestiek. Het klinkt wel altijd fantastisch, ja.
0: En als ze de morgen naartoe willen, wat moeten ze dan precies doen, Charles?
2: Nou, je kunt er gewoon naartoe. Je kunt aan de deur nog kaarten kopen. Maar je kunt ook via onze website kun je kaarten krijgen. De website is www.oostnederlandskamerkoor.nl. Dan kun je kaarten krijgen. En 2:30 van de deur open. En
0: drie uur
2: dus
0: begin.
2: Pauze met sapjes en koekjes, van alles werkt het.
0: Jullie maken het veel te gek.
2: Ja, dus moeten natuurlijk wel mensen een beetje gewoon verwennen als ze dan komen. Hè.
0: Ja, precies. Ik zal de link dadelijk even op de Facebookpagina van mij zetten. Dan kunnen mensen eventueel naartoe gaan. Oost-Nederlandskamerkoor.nl. Morgen 3 uur dus in de Pancratiuskerk. Het thema rond oorlog, hoop en herinnering. Daar gaat het over. Charles Venus, hartstikke bedankt. En morgen waanzinnig veel succes, Gerel.
2: Ja, dankjewel. Alles en bedankt dat ik even in de uitzending mag komen.
0: Graag gedaan.

0: brengt ons naar de laatste plaats van het tweede uur van Mooi te Goed Gaan, de 1482e. Dan gaan we even zien of we een beetje kleur kunnen krijgen, hè. Geen enkel probleem.
1: Regio 8. Penso con sueño para

0: bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Mora Minisnacks, 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
3: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Korenfestival. Op zondag 7 juni vanaf 1 uur. Met ongeveer 15 verschillende koren op 5 podia in de binnenstad. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
4: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself. Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl. Oh.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yee uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yee zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. De concertorganisator heeft nog niet gereageerd. Vanavond en maandag geeft de rapper 2 concerten in het Arnhemse Gelredome. Oekraïense autoriteiten melden dat er de afgelopen 24 uur zeker 7 doden zijn gevallen bij Russische aanvallen. In de zuidelijke regio Gerson zouden gisteren 5 doden zijn gevallen tijdens 3 afzonderlijke aanvallen. En bij een aanval op Zaporizhia zijn 2 mensen omgekomen. Zaporizhia ligt in het zuidoosten van Oekraïne en daar staat de grootste kerncentrale van Europa. Er geldt daar een lokaal bestand tussen Rusland en Oekraïne om een hoogspanningslijn te repareren, zodat een nucleair incident kan worden voorkomen. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat melden Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van 2 vliegtuigjes in 1996, waarbij 3 Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind, later bewolkt en regenachtig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
1: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
2: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
3: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
4: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
5: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
6: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
5: Betting Wonen, ook groot in boksprings en matrassen.
7: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Van mooi tot goed.
10: Ja, daar zijn we weer. Bij de BB in de derde uur van vanmooi tot goed. Gewoon lekker plaatsbroden op de radio. Met de 1482ste alweer. Wij zijn druk.
9: Van mooi tot goed gaan.

0: We zijn binnen en...
1: Bas uit Berkelland.
0: We zitten inmiddels ook al weer... Ja, maar even een beetje B-proden, zo links en rechts allemaal. Dan kunnen we het allemaal weer goed voor elkaar. Ik zie in ieder geval dat Egon ook met luistert. En Leo en Bertie, die doen allemaal weer met. Want we gaan schakelen eerst even natuurlijk met... Nee, den hadden we niet. Je moest de den hebben.
1: Berkelland.
0: Ja, nog een keer.
1: Bas uit Berkelland.
0: Bas uit Berkelland. Eens even zien wat er zit, hè. Basje.
2: Goedemorgen, Allard.
0: Alles goed, jongen.
2: Ja. Wie doet het nog vandaan, ja.
0: Ja. Beetje druk geweest nog de afgelopen week of vul het allemaal nog een beetje meer?
2: Ik viel eigenlijk afgelopen week nog wel meer. Ik had net even naar de agenda kijken. Dan zie ik wel juni en begin juli, daar is wel weer druk.
0: Ja.
2: Maar nu ging het ook nog wel. We hadden geen raadsvergadering. Is er aankomstbekken wel weer. Rehpop op het moment in...
0: Rehpop, hè?
2: Ja,
0: dat is ook een behevig spektakel aan het worden, of niet?
2: Ja, dat loopt goed. Dat is inmiddels 3 dagen, vrijdag, zaterdag, zondag. En dan komt er machtvolk op af. En dat loopt goed, gewoon in een weiland in Rullen. En dat... van alles en nog wat van jong en al te doen. Dus hij,
0: maar van Rullen gaan we even naar Borkelooien. Want in Borkelooien is een Nederlands kampioen darten. Luc Boeing, als ik het goed heb.
2: Ja, dat is mooi. En een jongen in een biljart gewoon, is gewoon begonnen bij de hoeksteen. En gewoon een normale huis, tuin en keukendarter, zeg maar. En dan heeft afgelopen zondag in Driebergen is een Nederlands kampioen geworden darten. En toen stond hij de beste darter van het land. En toen zeggen ze zelf, zeggen dat is natuurlijk in wezen, hè, bij een Nederlands kampioen. Maar je hebt ook nog Van Gerwen en dat soort jongens. En die stond dan niet op dat NK, die doet andere toernooien. Dus hij zegt, één van de betere datters van...
0: Maar hij is wel een beetje het aanstormend talent dan, als ik het goed heb.
2: Ja, hij is nog niet eens zo knetterjong. Volgens mij is hij ergens in de 30, als ik me niet vergis. En hij heeft altijd al goed kunnen doen. En ik denk op amateurniveau dat hij heel goed is. Maar of hij ooit de stap naar de pros maakt, ja, dat moet hij natuurlijk. Maar hij maakt nu wel deel uit, omdat hij dus Nederlands kampioen is van de Nederlandse selectie.
0: Aha, dan kan de volkslied ook met zingen.
2: Durum.
0: Berkelland, dat is een gemeente waar we dus de neus vandaag het kriegen. Zo rond de klok van 10:50. Berkelland vervangt de stroorverlichting met ledlampen. Is daar wat nieuws in Borkelo of kennen ze daar verder in Borkelo nog niet, ledlampen?
2: Ja, het is altijd, ze zeggen altijd wel hier wat de post nog met de postduiven bracht. Nee, gekheid natuurlijk, maar ze hebben in ieder geval aangekondigd dat ze vanaf nu, tot en met oktober, heel veel straatlantaarns die gewoon nog normaal leggen, dat ze dat gewoon vervangen door ledverlichting. En dat is natuurlijk allemaal duurzaam, ala de ritting wordt het erover. Dus dan kunnen ze weer een beetje energie met besporen en dat is ook wel nodig in deze tijd. Dus de komende maanden kun je mensen aan het werk zien aan de lanternpeulen in Berkelland.
0: Ja, ze zijn goed bezig door in Berkelland met die ledverlichting, als ik het goed heb. Was er niet zo gegeven met Ben, is de hoofdtrainer van GSV 63. En dan geeft hij tussenuit en stapt op. Wat is er aan de hand met die jongens van GSV?
2: Nou ja, het is natuurlijk ongelukkig. Het is Chris Verbeek en hij had verlengd, gewoon in de winter van nou. Hij werd het eerste jaar nu gisteren aan de gang. En ja, dan zeg ik, doe er nog een jaar weer aan. En dat had ik al in Ruil ook aan gedaan. En dan zei hij ook op een gegeven moment, ik scheid het toch maar uit. En dat doet deze meneer Verbeek ook. En heeft toch laten weten van, jongens, ik geef mijn postie aan Vicky. En vond hij op een kikkie, maar met de hele pruttel. En daar zit hij mooi met. Daar komt hij eigenlijk op neer. Want hij komt niet meer weer. En nu heb ze geen trainer. Dus, ladies and gentle people, zoals hij dat altijd zo mee zegt. Als je nog een trainer kent, dan vond je nog bij de keuken zit. En dan denk ik, wil nog wel wat doen. GSV 63, uit gisteren, zeg nog een hoofdtrainer. Gemoedelijke dorpsclub, daar kun je groot weg.
0: Ik denk dat ze misschien wel vragen kunnen, maar er zal weinig terechtkomen van voetballen. Misschien van andere dingen, daar ben ik wel wat beter in.
2: Ja, dat moet een beetje een combinatie.
0: Dus als die leden als zo iemand als zuur, dan moet je maar een belletje doen. Je hebt mijn nummer, dus dat scheelt.
2: Ja. Ik zal het wel even overhangen.
0: Oké. We blijven even bij het voetballen, want Suus Verdaasdonk, die kunt bij het Eibergen, die kan blik goed kunnen voetballen. Bij Twente, maar die geeft van Twente naar Anderlecht en die geeft naar Buitenland. Wat is er aan de hand, jongen?
2: Suus is een jaar of 22, denk ik, of zo. En hij heeft een hele leven, eigenlijk het profleven, bij Twente voetbalt. Maar ze maken al bekend aan het einde van het seizoen dat ze Twente ging verlaten. En ze zoeken gewoon naar een andere club. En ze is dus bij de Belzudekam, oftewel in België. Bij RSC Anderlecht Woemen, zo heet ze officieel. Nee, die club kennen we allemaal, een grote Belgische club. En daar geeft ze er geluk beproeven. Ze heeft een meerjarig contract getekend. Dus zuschieten zet naar onze zuidenburen.
0: En waar komt ze vandaan? De woonplaats, waar woont ze precies?
2: Nu, Suus.
0: In Berkeland dan?
2: Ja, we woont in Eibergen.
0: Ah, zo. Ja, dat
2: ga ik
0: niet begrijpen. Dus.
2: Nee, volgens mij zei het in de aankondiging, maar...
0: Oh, dat heb ik weggeklikt,
2: ja.
0: Heb ik niet.
2: Ja, je wordt een beetje old alert.
0: Zeg, we gaan elkaar hier geen pier doen, joh.
2: Wie komt er al die samen?
0: Ja. Voor de rest van de melk een bus of...
2: Nee, dat denk ik. Ja, laat ik het zo zeggen. Alert volgende week denk ik dat ik weet wie de nieuwe wethouders wordt in Bergland. En er zitten wel een hoop verrassingen bij, want volgens mij van de huidige...
0: Ik maak me nieuwsgierig. Moet je niet doen, Bas, want dat is...
2: Nee.
0: Tussen de werkers moet
2: er wel... Vloeg blijft er nog één of Alert. Dus tipje van de sluier heb je dus.
0: Oh, wacht even. Nou wordt het interessant.
2: Ja.
0: Ja, ik weet dat de hele politiek in Berkeland een beetje een proempoort, maar...
2: Ja.
0: Er zijn toch wel nieuwsgierigen die graag willen weten hoe het spel in elkaar zit, of niet?
2: Ja, nee, dat klopt. Ik maak ook altijd een podcast en wat durft er nou lust. Dus wie weet dat er veel animo voor is.
0: Oké. Zeg, ik mag nog wel even de groeten hebben van sportverslaggever collega Ellie Geursen, die zit hier.
2: Dus
0: dan mag
2: ik even
0: de
2: groeten. Is dat leuk,
0: ja. Dat is, ja. Je wilt niet weten, ze hebben sausages meegebracht. Ik wilde niet weten wat er allemaal laag hier gebeurt. Dus,
2: ja, nou, dat is gezellig. Maar Ellie heb jaren met samengewerkt toen nog bij Berkeland de Vembaan aanlaat. En dan vloog Ellie altijd in, hou een wedstrijd aan door jullie gebied. En dan was dan een Berklandse ploeg, den door voetbal. En dan die Ellie toen destijds nog weer optimale Vem. En dan maken die ook gebruik van de diensten van Ellie. Dus door de hartelijke groeten terug.
0: Ze knikt met de kop, dus dat komt wel goed.
2: Mooi man.
0: Basje, heel fijn weekend jongen. En volgende week zaterdag spreek weer rond. Is dit elkaar ongetwijfeld weer.
2: Kom helemaal goed, Alad.
0: Goed,
2: goed weekend allemaal.
0: Yo.
1: Bas uit Berkelland.

0: Ja, oké, dadelijk hebben we een gesprekje met Minke. Want Minke heeft een dichtbundel heeft ze gemaakt. En de motor is er niet meer van weten. Samen met de Elias in de studio en B3. Eerst nog een plaatje.
1: Regio 8.

0: misschien meegekregen. Weer lekker bezoek in de studio. En dan moeten we weer even gemiddeld gaan praten, hè?
1: Even praten met...
0: Gewoon even praten met Minke Grob Geursen. Minke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Alad.
0: Het was even... Ik schrok even, laat ik het zo simpel zeggen. Want er stond iemand aan de deur met de rolstoel. Niet de acteur van Dirk van Schrik, maar dat gebeurt hier niet zo vaak.
2: Nee, en denk ook omdat ik nog heel jong ben. Ja.
0: Ja, heel simpel gezegd, Minke, dat verwacht je niet.
2: Nee, en dat klopt denk ik ook. De ziekte is niet zichtbaar en met de rolstoel wel. En dat merk ik ook. Aan de buitenkant zie je het niet aan mij.
0: Ja.
2: Maar als ik dan de rolstoel bij me heb, dan kijken mensen toch opeens anders.
0: Even voor de duidelijkheid voor de luisteraars. Minke Grob Geursen heeft een spierziekte.
2: Dat klopt.
0: En moeilijke letters.
2: EDMD is de afkorting, maar het heet embryo-dreyfus spierdystrofie.
0: Ja. En wat hult dat precies in?
2: Nou, het is net als bij een andere spierziekte ook dat je spieren steeds zwakker worden. Ja. Beperkte energie. Maar kenmerkend voor deze ziekte is dat het gewrichten vastzet. Contracturen heet dat.
0: Ja.
2: Dus polsen, mijn nek, mijn rug, mijn enkels. En door de spierziekte heb ik een LMNA-mutatie. En dat zorgt dan weer voor hartritmestoornissen. En daarom heb ik ook al sinds ruim 3 jaar een ICD. Die mij veilig houdt, zo noem ik het maar.
0: Wat is een ICD?
2: Een ICD is eigenlijk een inwendige defibrillator die, mocht je hart stilstaan, een schok kan geven, zodat ik weer... Nou, gelukkig heb ik dat nog niet nodig gehad, maar uit voorzorg hebben ze deze al wel geplaatst.
0: Ja. Ja. Ik praat er heel, heel fijn over. Het is natuurlijk niet iets wat iedere dag... Want het bewijs spreekt niet vaak voor.
2: Nee, het is echt heel zeldzaam. Het is erfelijk. Mijn moeder had het dus ook. Mm. En zo hebben de kans.

0: ziekte, ja.
1: Ik hoor het wel vrij positief met hem.
0: Ja, dat, ik wil ook niet zielig gevonden worden. Want ik ben, ik sta heel hoopvol en positief in het leven. Mm-hmm. Dat stond mijn moeder ook echt tot de laatste minuut. En ja, daarom ben ik dus hier. Want ik heb dat omgezet in een gedichtenbundel. Ja. Ja.
1: Dan praat je dadelijk over. Je gewoon even naar de koppen van het nieuws. En dan doen we nog even over de gedichtenbundel.
0: Ja,
1: want
0: heel goed.
1: Ik vind het bijzonder interessant wat erin staat. En ja, het rikt me persoonlijk ook op de een of andere manier.
0: Ja.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yee uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yee zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. De concertorganisator heeft nog niet gereageerd. Vanavond en maandag heeft de rapper 2 concerten in het Arnhemse Gelredome. Oekraïense autoriteiten melden dat er de afgelopen 24 uur zeker 7 doden zijn gevallen bij Russische aanvallen. In de zuidelijke regio Gerson zouden gisteren 5 doden zijn gevallen tijdens 3 afzonderlijke aanvallen. En bij een aanval op Zaporizhia zijn 2 mensen omgekomen. Zaporizhia ligt in het zuidoosten van Oekraïne en daar staat de grootste kerncentrale van Europa. Er geldt daar een lokaal bestand tussen Rusland en Oekraïne om een hoogspanningslijn te repareren, zodat een nucleair incident kan worden voorkomen. De Amerikaanse militaire inlichtingendienst heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. De militaire inlichtingendienst vermoedt dat

0: Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens die anonieme bronnen nemen de Verenigde Staten al voorzorgsmaatregelen en staat Israël erom bekend op agressieve wijze inlichtingen te verzamelen. De oud-Cubaanse leider Raúl Castro is gisteren voor het eerst weer op de staatstelevisie van Cuba te zien geweest. Vorige maand werd de 95-jarige broer van de vroegere Cubaanse leider Fidel Castro in de VS aangeklaagd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij het neerhalen van twee vliegtuigjes in 1996, waarbij drie Amerikanen omkwamen. Maar volgens Cuba is die aanklacht vals en geldt het als excuus voor een invasie van Cuba. De verhouding tussen Cuba en de VS is verstoord door een Amerikaanse brandstofblokkade en dreigementen richting Cuba. Het weer, eerst zonnige periode en een graad of 20 bij een matige zuidenwind. Later bewolkt en regenachtig. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
1: Ik zeg hartstikke bedankt dat ik hier met donders van elkaar. Hallo, Jelle Kwezen.
2: Even praten met...
1: Want we zijn aan het praten met Mienke Grob. We hebben net u gezegd, je hebt een spierziekte.
3: Dat klopt, ja.
1: En dat is... Ja, ik zeg maar agressief, of niet?
3: Ja, progressief noemen ze het. Oh, ja. Dus het gaat... eigenlijk zou het best geleidelijk gaan. Maar helaas heb ik corona gehad. En daardoor is een trigger voor de spierziekte geweest. En ben ik eigenlijk in echt één klap... Ja, ik heb ook een gedicht geschreven dat heet Eén Nacht. Zo voelde het. In één klap heel hard achteruit gegaan. Ja,
1: ja, want om het heel veel bespreekbaar te maken... en ook... duidelijk te maken naar iedereen die iets met dit verhaal heeft. Hij heeft gedichten geschreven.
3: Ja, ik ben gaan schrijven. Toen ik de spierziekte te horen kreeg... heb ik daar maanden daarna mijn moeder verloren. Dus aan dezelfde ziekte. En mijn moeder heeft eigenlijk nog op het sterfbed aan mij gevraagd... wil jij voor mij gaan schrijven? De wens van mijn moeder was altijd een boek uitbrengen.
1: Kreeg ze dat net al, dat je zo goed schreven kon?
3: Nou, mijn moeder en ik konden altijd heel goed schrijven. Ah. Dat was ook altijd bijzonder, hoe ziek ze ook was. Ze vroeg altijd aan mij, heb ik in mijn nachtkastje een notitieblokje en een pen liggen? Uh-huh. Stel dat, we wisten ook dat ze het niet meer kon. Ze kon niet meer schrijven, maar in haar hoofd zat gewoon haar verhaal. En die belofte heb ik aan haar gedaan. En het is een gedichtenbundel geworden met gedichten voor hoop en kracht en troost.
1: Regenboog zonder regen.
3: Ja, ja.
1: Prachtige titel.
3: Ja, ik zie ook...
1: Een titel met diepgang.
3: Ja, er zit wel inderdaad een hele laag achter. En ik denk voor iedereen zegt de titel misschien ook weer wat anders. Maar we hebben elkaar net al even kort over gesproken. Maar we zien de regenboog echt als een teken van... Ja, daar ben ik. Daar is ze weer.
1: Ja, ja. Dan zie je, als je regenboog ziet, dan zie je Ma weer.
3: Ja, ja, ik geloof daar.
1: De groeten van Ma.
3: Ja, ik geloof daar echt in. Ja. En ik denk dat dat ook iets moois is om in te geloven.
1: Wanneer is het boek gekomen?
3: Het boek is nu een week uit. De uitgever heeft het 29 mei officieel uitgegeven. En het is online te bestellen. Uh-huh. Via boekscout.nl. Maar ook hier in Ulft te koop bij Primera en bij Sepelia.
1: En als ze het boek hebben, dan kunnen ze gewoon of via de site of wat dan ook.
3: Ja, je kunt gewoon bij Primera of bij Sepelia binnenlopen, daar ligt hij dus. Maar ook online en wordt hij thuis gratis bezorgd.
1: Mieke, ik vind het een fantastisch verhaal. Ik kan er nog wel uren over doorgaan, maar denk als de mensen gewoon even naar de site moeten gaan en dan desnoods een boek bestellen. Hij nog een mooi gedicht waar je zegt, nou dan past wel leuk. Wat is leuk?
3: Ja, nou ik denk misschien dat het gedicht hoop wel heel passend is. Mm-hmm. Want ik denk dat ik ook met de bundel hoop wil uitstralen. En ook, ik denk ook dat het voor een hele brede doelgroep is. Het is niet alleen over verlies, maar ook als je bijvoorbeeld, ik heb ook een burn-out gehad toen ik jong was.
1: Ja.
3: Nou, dat hebben ook heel veel mensen helaas mee te maken. Maar daar is ook weer hoop. Dus ik denk dat hoop heel passend is.
1: Laat maar komen.
3: Hoop. Wat is een mens zonder hoop? Als een lichaam zonder kloppend hart. Als longen zonder lucht. Als een auto die zonder benzine niet start. Hoop is brandstof voor ons lichaam. Het houdt je op de been. Het geeft moed en kracht voor jezelf en de mensen om je heen. Hoop laat je weer in de toekomst kijken. Het zorgt voor verandering. Het geeft vertrouwen en optimisme. Het voelt als een verademing. Hoop is onmisbaar in het leven. De hoop kun je dragen. Het geeft troost en steun. Het is een lichtpuntje in de donkere dagen.
1: Mienke, hartstikke fijn dat we elkaar ontmoet hebben.
3: Fijn. Bedankt dat ik hier mag zijn.
1: Heel graag gedaan. En we draaien denk ik een toepasselijk plaatje van Sander de Bruchonnier.
3: Ja, mag ik nog heel even zeggen dat morgen ook bij Twan van Zee zit.
1: Ja.
3: En dan ga ik ook een bundel daar
1: verloten. Ja. Hartstikke fijn dat we elkaar ontmoet hebben. En doe ze de groeten. En veel plezier op het Schuddersvis of in...
3: Ja, nou 3 weken volgens mij.
1: Of 3 weken, maar... ja. Ben ik benieuwd.
3: Dat gaat goed komen.
1: Net er is 1 groot feest.
3: Ja, we hebben altijd feest. Dank je.
1: Oké. Okay.

0: Zo, het is inmiddels 11:15. Dat is hoogste tijd voor de spreuk van Hen van der Praal, hè?
1: Geen genagel. Hier is de spreuk van Hent van der Praal. De spreuk van de week. En de spreuk is...
2: Kwaken de kikkers in het riet, dan gaat het regenen. Of niet?
3: Daar was ze.
2: De rest doen we volgende week.
0: Oké. Okay.

0: zo heel af en toe een beetje van die Old Mug van Led Zeppelin op de radio. Niks mis met.
1: Draai me nog eens zo'n mooi dialectplaatje.

Joris zit er helemaal te kloven om de komende twee uur radio te maken hier bij Regio 8. We hebben het weer de afgelopen drie uur met plezier gedaan. Volgende week zaterdag zitten we dus alweer voor de 1483e. Fijn weekend verder, niet te veel regen. Maak er wat moois van, zorg dat het wordt. De titel hier zijn is Veld

0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenundvrijbad-reden.de.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Oekraïne zegt dat het met drones de controle heeft gekregen over het door Rusland bezette vliegveld bij Donetsk en dat de Russen daardoor niet veilig meer kunnen gebruiken. Volgens een Oekraïense drone-eenheid werd het vliegveld gebruikt als logistiek steunpunt en als lanceerplek voor Shahed-drones. Er zouden onder meer voertuigen en brandstoftanks bestookt zijn. Ook meldt Oekraïne sowieso steeds meer doelen aan te vallen die ver achter de frontlinie liggen. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yee uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabbijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. Een woordvoerder van Marcouch heeft dat bevestigd na een bericht in de Volkskrant. Volgens burgemeester Marcouch zou de omstreden Yee zo een statement kunnen maken tegen antisemitisme. En in Australië is voor de derde keer in een maand tijd een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een haai. Het slachtoffer is een man van 35 en hij was aan het speervissen bij een eiland voor de kust van Albany. De haai was een exemplaar van ongeveer 4,5 meter. Hulp voor de man kwam helaas te laat. Door de reeks incidenten gaan er in Australië steeds meer stemmen op over het doden van haaien, maar milieuorganisaties zijn daar fel op tegen. Het weer. Vanuit het zuidwesten raakt het op steeds meer plekken bewolkt en er trekt een regengebied over het land. De zuiden tot zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig en de maxima liggen tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: Allianz Direct.
4: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
5: Met op zaterdag 13 juni de Dire Straits Tribute. Boom Like That.
4: Samen uit. Samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
6: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestact, DJ

0: Veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Psst, onze asperges zijn boterzacht. Van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten. En iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
2: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Jorre Vink. Zo, juni alweer begonnen. Hè? Met de N van nog heel even. Hè? Het jaar is weer voorbij. Zullen we eerst maar eens even lunchen?

Het was de Post Malone en Circles. We zijn de cirkel weer rond. Het weekend is weer begonnen. Van harte welkom bij de lunch op deze zaterdag 6 juni. De oproep van de Europese Commissie om de grenscontroles binnen Europa af te bouwen naar uiteindelijk een stop valt goed bij bestuurders in de Achterhoek. Ze hopen dat Duitsland de controles aan de grens snel stopt. Maar de Duitse bondsminister van Binnenlandse Zaken zei echter in een nieuwsuitzending van de Duitse Nationale Radioomroep dat hij niet van plan is om te stoppen met de grenscontroles. Volgens de CSU-politicus zouden de controles juist een duidelijk positief effect hebben op de migratie. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd, hè? Vandaag wel, de laatste dag van de 56e editie van de Ulfse Avondvierdaagse. Daar begin ik over, omdat ik daar namelijk op uitkijk hier vanuit de studio van Regio 8 op de Dru. Traditiegetrouw, de afsluiting met de feestelijke intocht op zaterdagmiddag. Dat is vandaag vanaf 1 uur. Daarbij wisselvallig. Met kans op buien, maar ook op zon. Heel veel plezier. En ik reed naar de studio en dan kom ik door de straat waar de intocht doorheen komt. Daar staan de stoeltjes en de tenten al klaar, hoor. Daar maken ze zich al helemaal gereed voor die mensenmassa's die daar langs gaan komen. Zoals gezegd, veel plezier. In de aansluiting daarop moeten we dan toch even iets doen met de lunchplaat. Dat kan niet anders zijn dan een... Ja, het is misschien een beetje afgezaagd, maar een liedje over wandelen. Dat wordt hem. En dan heb je heel veel keuzes, maar ik heb

mag kiezen. A, voor The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Of Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Dan heb je B. A of B naar 06-47-47-0022. Welke heeft jouw voorkeur? De plaat met de meeste stemmen gaan we zo meteen draaien in de lunchplaat. Dat is over een minuutje of 10.

Oh, omdat ik er eentje aan heb vandaag. Een zwart shirt. Ja, het is officieel volgens mij een zwart overhemd. Boah, dat zijn de details, hè. Daar kijken we niet naar. Juanes, la camisa negra. Je bent bij de lunch van Regio 8 in het weekend. En dan heb je altijd een keus voor lunchplaat. Ja, dat kan gewoon een liedje zijn waar je aan toe bent. Of een liedje dat past bij jouw lunch. Want misschien heb je altijd wel ergens rond dit tijdstip jouw lunch op zaterdag. Maar misschien ben je ook helemaal in een ander schema dan door de week. Hè? Dat is ook helemaal begrijpelijk. Keuzemenu van vandaag. Twee liedjes die te maken hebben met wandelen. Omdat de avondvierdaagse vanmiddag finished. Hier op de Dru. De Ulse dan in dit geval. Dus ja, als we dat liedjes over wandelen hebben. Twee keuzes. A, The Proclaimers, I'm Gonna Be, 500 Miles. Of, omdat we toch wensen dat je een beetje in de zon kan lopen vanmiddag. Keuze B, Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Zoals gezegd, de meeste stemmen tellen, ook vandaag. Dus eerlijk is eerlijk, de Proclaimers zijn de winnaars.

Het was de allereerste voor Bonnie Tyler in 1977, Lost in Friends. Daarna kwam het grote succes, hè? Volgde een jaartje later dit. Maar dit was de allereerste zojuist, dat 1977, Lost in Friends, regio 8. Het Louis Capaldi nu.

0: man die zoveel van zichzelf laat zien in zijn liedjes. Louis Capaldi. Zijn nieuwe. Heet Stay Love. Nou, stay here, zou ik zeggen. Het regenwacht weekend gaat zo verder. Ah, wat leuk. In onze Ramazzotti dan.
1: Ma che bello quest'amore ad ogni modo.
0: Ma che bella quest'amore.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld. 1+1 gratis. En alle John West Tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
6: Ja, waar gibt's denn sowas?
5: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
6: Doppeladler, goed und lekker.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Regio 8 Headlines.
9: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Oekraïne zegt dat het met drones de controle heeft gekregen over het door Rusland bezette vliegveld bij Donetsk en dat de Russen daardoor niet veilig meer kunnen gebruiken. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper Yee uitgenodigd om morgen naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te gaan. Daarna zou hij samen met de opperrabijn een krans kunnen leggen bij het namenmonument. En in Australië is voor de derde keer in een maand tijd een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een haai. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: ain't mine.
1: Dat is een beetje country in the country. Dasha, met Mad About It. Daarvoor, we zitten een beetje in het thema van eersten. We hadden al de eerste hit van Bonnie Tyler. En de hit die je hoorde van Eros Ramazzotti was ook zijn eerste hit in Nederland. Hè? Ma che bello questo amore. En over eerste hits gesproken. Dit is de eerste hit van Robert van Hemert.

0: In 2022 won die het talentenprogramma De Hollandse Nieuwe.
1: Hollandse Nieuwe!
0: Ja, ja.
2: Hollandse Nieuwe.
0: Ja.
1: Hollandse Nieuwe!
3: Ja. Jongen, jongen, jongen. Dat is ongelooflijk, man. De Hollandse Nieuwe.
2: Ja. Dit is De Hollandse Nieuwe.
0: Ja, inmiddels is hij niet meer zo nieuw. 2022 was dat, maar het succes gaat goed. Ja, Zoet, Zout, Zuur was zijn eerste. En volgend jaar april staat hij in AFAS Live. Succes dus voor Robert van Hemert.

Ja, wat krijg je als je een van 's werelds grootste dance DJ's en een van 's werelds grootste country supersterren bij elkaar zet? Nou, het resultaat is deze crossover hit Marshmello en Thomas Rhett. Where We Go. Ja, wat anders wisten. Hè? Het is Regio 8, dit weekend. Fijn dat je erbij bent. En de hit voor Vanessa Paradis, geschreven door haar liefje destijds, Lenny Kravitz. Het is Be My Baby.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden

0: pizza gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Goedemiddag, dit is Regio 8. Hopelijk kun je een beetje genieten van je weekend. 1 uur met het wereldnieuws nu.
5: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de tweede keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. Gisteravond is Bernadette Chirac overleden. Zij was de weduwe van de vroegere Franse president Jacques Chirac. Haar dochter meldde aan persbureau AFP dat ze vredigheen ging, omringd door haar familie. Bernadette Chirac was jarenlang gemeenteraadslid in Corrèze en de enige Franse first lady met een eigen politiek mandaat. Haar man Jacques overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. Werkgevers mogen 2% meer belastingvrij vergoeden, maar doen dat vaak niet. CNV noemt dat zorgelijk en wil dat dan de brandstofaccijns met 20 cent omlaag gaat. Ondertussen verwachten economen dat benzine deze zomer nog zo'n 30 cent duurder kan worden. En in Polen heeft een meisje van 5 gisterochtend een val vanaf de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Haar moeder van 21 zou alcohol gebruikt hebben en is aangehouden. Ze zou geslapen hebben toen haar dochter de val maakte. Het kind is gereanimeerd en ligt nu ernstig gewond in een ziekenhuis. Volgens Poolse media werd haar val gebroken doordat ze op een heg terecht kwam. De politie doet nog verder onderzoek. Het weer: vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
6: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen, lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Koren Festival, op zondag 7 juni vanaf 1 uur. Met ongeveer 15 verschillende koren op 5 podia in de binnenstad. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks. Oranje.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Ja, er staat hier in de studio een hele mooie oude jukebox. Met alleen maar hele mooie oude liedjes. Dus ik heb even op een willekeurige knop gedrukt. En dit komt eruit, 1968.

0: ja, dat is even de stand van zaken. I'm good. En hoe voel jij je? Regio Jelly Roll. En daarvoor Moody Blues. Ride My Seesaw. Dat is heel lang geleden, hè? 1968. Daar komt het uit. Ja, zeg het nog maar eens. 1968. Hallo. 6 juni 2026. Vandaag is dat veelbesproken concert van rapper Ye. Voorheen bekend als Kanye West in de Gelredome. Hij treedt daarop voor tienduizenden bezoekers. Houd er rekening mee als je die kant op moet. Ja, goed. Als je naar het concert gaat of er toch langs moet omdat je ergens anders een bestemming hebt. Maar houd er even rekening mee. Vandaag ook het NK Autocross in Halle. Het is de tweede ronde van het Nederlands kampioenschap. De hele dag daar meerdere heats en finales op het autocross-circuit. En morgen dan vindt het zogeheten oldtimer-treffen plaats in Sinderen. Deze editie staat in het teken van gras- en hooibouw. Gezondheid. Ja. Je bent welkom daar vanaf 10 uur.
1: Ci folla tutte le sere. Cinema di Bagnoli.

Nou, wanneer heb jij voor het laatste de show gestolen? Zo moet ik het zeggen. Jij kent er misschien genoeg mensen die dat heel goed kunnen, de show stelen. Verwoord in Kygo's liedje Stole the Show. Nou, als we het toch over twee mannen hebben die de show kunnen stelen. En een mooie samenwerking zijn aangegaan, dan zijn er deze twee wel. Guus en Paul Elstak. Verliefd zijn. Het is ook een beetje omdat ik zin heb om te dansen gewoon. Dus ik hoop dat je even meedoet, hè?

Ja, lekker toch dit. The Bright Side of the Road, Van Morrison. Het weekend van Regio Acht is hier. En de man die ik ken van The Eagles. Nou, dit is een solo plaat van. En ik vind dat ook altijd zo lekker. Het doet het zo lekker met lekker weer, hè.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikken me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH Nectarine

0: 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou. Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisteravond is Bernadette Chirac overleden. Zij was de weduwe van de vroegere Franse president Jacques Chirac. Volgens het AD blijkt uit een enquête van vakbond CNV dat maar 5% van de werknemers een hogere reiskostenvergoeding krijgt, terwijl tanken steeds duurder wordt. En in Polen heeft een meisje van 5 gisterochtend een val vanaf de 11e verdieping van een flatgebouw overleefd. Haar moeder van 21 zou alcohol gebruikt hebben en is aangehouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
2: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
3: Vanmiddag hebben we eerst nog wat zon, maar geleidelijk aan neemt de bewolking wel toe. En vanuit het zuidwesten volgt in de loop van de middag zo nu en dan wat regen. Worden geen grote hoeveelheden verwacht. Verder waait er een zwakke tot matige zuidenwind, maar tijdens een bui waait de wind wat harder en dan wordt het een graad of 19 als maximumtemperatuur. Vanavond nog een enkele bui, maar geleidelijk aan wordt het droger. En komende nacht is het wisselend bewolkt en droog. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en dan koelt het af naar 13 graden. De zondag hebben we in de ochtend nog kans op een buitje, maar de rest van de dag lijkt het zo goed als droog te blijven. Temperaturen lopen op naar 19 graden. Na het weekend blijft het wat wisselvallig met temperaturen. Begin van de week op maandag nog 22 graden. Daarna gaat het kwik naar 18 tot 20 graden overdag. Maar elke dag is er dan wel kans op wat regen of een bui.

is ongelooflijk, hè? Deze maand wordt hij 84, Paul McCartney. Still going strong. Zijn nieuwe album The Boys of Dungeon Lane. Daarmee heeft hij een nieuw record gebroken. Hij is namelijk op nummer 1. Staat hij in de Britse albumlijst. En dat is voor de 24ste keer in zijn loopbaan. Om het maar even aan te geven hoe groot deze meneer is, hè? Come Inside was de plaats die je zojuist hoorde. Dit is ook een mooie samenwerking. De Puma's met Snelle. Op jou heb ik gewacht. Op regio 8.

dat zijn twee mooie samenwerkingen achter elkaar. Deze Milo met Florence Armin. Die Florence Armin, die ken je wellicht niet zo. Dat is een Britse singer-songwriter. Woonachtig in Oostenrijk. Geen idee waarom ze dat erbij gezet hebben. Het zal belangrijk zijn. Voor het liedje maakt het trouwens helemaal niks uit. Castaways. En daarvoor dus de Puma's. Dat unieke Nederlandse supergroep combi. De Acta de Munnik en Van Dikhouts. En in dit geval samen met Snelle. Op jou heb ik gewacht. Dat noemen we chic. Zo'n supergroep. En of dat toevallig is of niet. Hier is chic.

Het zijn de cracks. De cracks beneath my skin van Noah Sarré. Daarmee komt er een aan deze lunch. Dus ja, zometeen gaan we verder met Koen op 8. En die heeft een slang als eerste. Ik zal blijven luisteren. Wordt spannend. Fijn weekend.

0: op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fristhuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. In Laos wordt niet langer gezocht naar 2 vermiste goudzoekers, omdat de grot waar ze in vastzitten door overstromingen en aardverschuivingen te gevaarlijk is geworden voor de reddingsploegen. 7 mannen zaten daar vast in de grot toen die volliep met regenwater. 5 konden eerder wel gered worden. Er werden internationale duikers ingezet, maar de ingang is nu ingestort en het zou volgens de autoriteiten te gevaarlijk zijn om nog verder te zoeken. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluidt een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Volgens RTV Noord hebben vannacht 25 asielzoekers moeten uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente A en Hunze laat de mensen sinds donderdag in een sporthal overnachten en brengt ze dan overdag weer terug. Het is de 2e keer dat de gemeente noodopvang moet regelen, omdat de druk op Ter Apel maar niet afneemt. En in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen om het leven gekomen bij een aanval op een legervoertuig door Israël. Daarin zaten volgens Libanese media in ieder geval een generaal en zijn chauffeur. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Israël zegt dat de auto zich verdacht gedroeg in een gevechtszone. Officieel geldt er sinds kort een staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Tussen Israël en Hezbollah gaan aanvallen ondertussen nog door. Het weer: vanuit het zuidwesten wat regen, in het oosten voorlopig nog zon. Er staat een matige zuidenwind en de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
13: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting.
14: En ook in de bonus:
13: Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2

0: Bij Kruidvat alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
3: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op, de start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
4: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
5: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
4: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs, net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anolter-schweiz.de.
6: Een zaterdagmiddag met DJ Snake en Justin Bieber. Zelfs de avondvierdaagse zou hier een extra rondje verlopen. En dat met Let Me Love You.

0: Nummer over loslaten en vertrouwen. DJ Snake featuring Justin Bieber. And Let Me Love You. Goedemiddag, zaterdag 6 juni 2026. Even na 2 uur, dit is Koen op 8. Deze week in de Achterhoek vragen burgemeesters wederom opnieuw aandacht voor de grenscontroles. Zij hopen dat de controles snel worden beëindigd. Nadat ook vanuit Europa kritiek is geuit op de langdurige maatregelen. Verder moesten de hulpdiensten opnieuw meerdere keren uitrukken. In Beek raakt een auto flink beschadigd bij een eenzijdig ongeval bij de zogenaamde Noordpool. De bestuurder kwam met de schrik vrij en het voertuig moest worden afgesleept. Op dit moment de laatste zijn gestart. Wordt hier bij de 3 en 11 de avondvierdaagse afgesloten. Na 4 dagen wandelen volgt de traditionele intocht. Waarbij deelnemers worden onthaald door familie, vrienden en muziek. Zometeen straks bij de finish op het Zwarte Plein. En laten we hopen dat het een beetje droog blijft. Dat allemaal een feestelijk einde van een sportieve week. Ik kan het moeilijk inschatten, maar honderden of misschien wel 1000 wandelaars. Zometeen stappen we even terug in de tijd. Naar een klassieker, warme, melodieuze sfeer. En ondanks dat het nummer vernoemd is naar een Amerikaanse rivier, heeft het in de Verenigde Staten nooit de hitlijsten gehaald. Hier zijn de Pussycats met de Mississippi.
1: Koen op 8. Regio 8.

Noah Kanan met Doors. En we beleefden afgelopen maand opnieuw een grote primeur. Ten gehoor gebracht tijdens een live event. Dan terug naar 1981. Met Denise Williams. And It's Your Conscience. Hoewel het nummer in de Verenigde Staten geen grote hitlijsten, of de hitlijsten niet bestormde, sloeg het in Nederland goed aan. Dat kwam doordat Williams optrad tijdens het heel bekende programma Top Op. En bereikte een mooie 24e positie in de top 40.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Regio 8 Headlines.
6: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Laos wordt niet langer gezocht naar twee vermiste goudzoekers, omdat de grot waar ze in vastzitten door overstromingen en aardverschuivingen te gevaarlijk is geworden voor de reddingsploegen. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie.

0: te uitwijken naar de noodopvang in Gieten, omdat er opnieuw geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. En in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen om het leven gekomen bij een aanval op een legervoertuig door Israël. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
1: We gaan even kijken naar de situatie op de weg. Er staat wel een noemenswaardige file, 16 minuten. Vanaf knooppunt Oud-Dijk richting de veelbesproken grenscontrole. Een vertraging van 16 minuten. En denk eraan, komende week, ook in de nacht, afsluitingen op de A12. Dit is Koen op 8. Een goede reis.

Een van de live bands. Of een van de bands die je een keer live gezien moet hebben. Kensington was dat. Met Fiji. En overklap ik toch. Mijn huis. Oké. Kan gebeuren, zeg maar. Even terug bij de les. Kensington, zei ik al. Deze zomer treden ze op bij diverse festivals. En natuurlijk voor december gepland in het Ziggo Dome. 3 en 4 december staan ze daar. En als ik even kijk, voor 3 december zijn nog kaarten verkrijgbaar. En mocht je komende morgen zondag niks te doen hebben, dan kun je ongetwijfeld naar Zinderen. Want daar vindt het oldtimer treffen plaats. En deze editie staat in het teken van gras en hooibouw. En er zijn de hele dag demonstraties van historisch landbouwmaterieel. En daarnaast is er nog een brommertocht van 50 kilometer door de Achterhoek.

onlosmakelijk verbonden met sportieve activiteiten. Queen was dat. We are the champion. En daarvoor de landbouwtuigwerkvereniging van Bofoy toch. Even in herhaling. Morgen is dat dus 7 juni. De oldtimer treffen. De landbouwtuigwerkvereniging in. Op de weide van de Huusboer in Sinderen. En wist je dat Freddie Mercury het nummer We Are The Champion speciaal geschreven heeft om grote menigten, zoals in een voetbalstadion, dat makkelijk mee te zingen was. En natuurlijk voetbal, dit nummer is onlosmakelijk daarmee verbonden. Terug in 1994, tijdens de WK in Amerika. Hey, dat is toevallig. Ja, want deze maand, wel donderdag, begint ook dit jaar het WK voetbal. Georganiseerd door de VS, Amerika, Canada en Mexico. De eerste wedstrijd is aanstaande donderdag tussen Mexico en Zuid-Afrika. Even heel kort een Nederlandse schema. Zondag 14 juni om 10 uur 20 juni, een week later. Of zaterdag 20 juni, begin van de avond. En donderdag 25 juni in het begin van de nacht. En wie weet, dromen van een wereldtitel mag altijd. Wie weet gaan we dit nummer We Are The Champion nog wel zingen. You never know. Van een stadion vol feest naar andere muziek. Voor Rihanna en Mickey Echo met Stay.

Een echte ethische klassieker. Bronski Beat, 1984. En why? Misschien luister je wel mee in het Regio 8 weekend. Tijdens het lopen van de laatste avond, of eigenlijk middag is het, van de avondvierdaagse. Laat het weten wat je aan het doen bent of waar je bent. Kan altijd, je mag altijd een appje sturen naar de studio via WhatsApp van Regio 8 0647 470022. We maken een sprong naar moderne muziek. One Republic, Need Your Love.

One Republic and Need Your Love. We gaan op naar de laatste van het eerste uur. We gaan even bellen. Tijd voor een muzikale groet uit Wenen. Tot zometeen.

0: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Kanteloepmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen, wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
7: Ja, waar gibt's denn sowas?
6: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
7: Doppeladler, goed und lekker.
8: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 3 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Ook woensdag werd die stad al door Oekraïne onder vuur genomen en waren op beelden grote zwarte rookwolken te zien. Er zouden vannacht ruim 140 drones neergehaald zijn. Het doelwit was naar verluidt een militaire basis. Volgens bericht op Telegram zijn vannacht ook 8 drones richting Moskou neergehaald. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verroompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt bij een ontploffing in een frietkraam van het Leger des Heils. Vermoedelijk kwam dat door een gasfles in de kraam. Na de knal brak een kleine brand uit, maar die kon snel geblust worden. Er werden meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter opgeroepen. De kraam stond bij een rommelmarkt en was nog niet open, maar er waren wel veel mensen in de buurt. De omgeving werd tijdelijk afgezet. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
11: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feest

0: meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bedstreek.
6: Welkom terug bij het tweede uur. Nu een klassieker die je echt niet kunt vergeten. Met de Simple Minds en Don't You Forget About Me.

Terug naar 1985. Met de Simple Minds. En Don't You Forget About Me. En dat vorige uur hadden we Queen met We Are The Champions. Ook deze is er een die aanstekelijk is.

0: bezig van de Ulfse avondvierdaagse. En met ons zijn helaas paraplu's, poncho's, tentjes, paraplu's tevoorschijn getoverd. Om in ieder geval voor de lopers en de kijkers een beetje droog te kunnen houden. Succes nog met de laatste kilometers. Ook in dit uur natuurlijk lekkere muziek. En natuurlijk straks na 3:30. We hebben een bezoekje gebracht aan de muziekkelder van Regio 8. Meteen even wat plaatjes uitgezocht voor de jukebox. Jorre had er een gedraaid. En ik denk, ik stop er even een nieuwe in. En voor plat gedraaid meteen een singeltje eruit gehaald. Van de week in Doetinchem was het magneetvissen XXL. Er werd een autowrak uit de Oude IJssel gehaald. Het voertuig was al eerder gezocht of gevonden bij een zoekactie in het water. Wil je de details weten, kun je uiteraard vinden op onze website regio8.nl of in onze app. We gaan van niet vergeten naar juist voorzichtig zijn met gevoelens. Een flinke sprong in de tijd. We gaan naar Lizzo en Don't Make Me Love You.
1: Koen op 8. Regio 8.

Een nummer dat je bijna verplicht om in beweging te komen op deze zaterdagmiddag. Dat was Pink uit 2022 met Never Gonna Dance Again. En ook volgende week kun jij in beweging komen. De regio 8, onze regio bestrijkt een heel groot gebied. Ik zeg altijd van Didam tot Winterswijk en van Mechelen tot Lochem. En afgelopen april hadden we de Techniekdag in Winterswijk. En volgende week zaterdag gaan we iets westelijker in de regio. 13 juni vindt de Techniekdag de Liemers plaats. En dat allemaal in Giesbeek. Jongeren van 8 tot 14 jaar kunnen op een speelse wijze kennis maken met techniek. Proefjes doen, experimenteren, bouwen, programmeren. En op zoek gaan naar de ontdekkingstocht met techniek. Dat allemaal volgende week zaterdag in Giesbeek. Ja, als je eenmaal op gang bent, gaan we van dansen naar druk bezig zijn.

0: aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.

0: Balayage, Smint.
1: Boost yourself.
2: Regio 8, headlines. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Oekraïne heeft opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op het Russische Sint-Petersburg, waar vandaag de laatste dag is van een internationale economische conferentie. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verrompotisering van de kust tegen te gaan. En in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt bij een ontploffing in een frietkraam van het Leger des Heils. Vermoedelijk kwam dat door een gasfles in de kraam. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Met een snoepkraam en een draaimolen voor de deur van de studio. Onder handbereik. Ziekte bij gezocht die erbij past. Je hoorde Robbie Williams en The Candy. En daarvoor nog Rob, dankjewel voor de headlines. Daarvoor gingen we nog even terug naar 1988. Met een hele mooie van Huey Lewis en The News en The Perfect World. Dat die wereld niet perfect is. Dat hebben we vandaag wel iets wat daarmee te maken heeft. Het is tijd voor Platgedraaid. Even over 3:30. Vandaag kijken we terug naar een van de meest geprezen Vlaamse televisieseries ooit.

0: van Vlees en Bloed. De tragische comedyserie volgt de familie Van Echten, die al generaties lang een slagerij runt. En wanneer plotseling een zoon terugkomt, komt niet alleen het gezin, maar ook de hele zaak onder spanning te staan. En wat volgt is echt een fantastische serie. Het groeide uit tot een grote cultklassieker in Vlaanderen en Nederland. Het is al een tijdje oud, maar het was de laatste weken te zien bij onze zuidenburen. En vanavond om 9:30 is op de nummer 1 van België de ontknoping. De serie is al meer dan een decennia oud. Absoluut een aanrader om even op te zoeken, terug te kijken of op een streamingplatform opnieuw af te spelen. Fantastisch. En vorige week hoorde ik in die serie een nummer uit 1987. Respectable van Mel & Kim. Het was destijds een absolute nummer 1 hit. En boodschap van een nummer, en dat wel toch enigszins in relatie tot de serie. Het gaat over niets aantrekken van kritiek en gewoon jezelf blijven. Dat altijd blijven doen. Nou, Respectable werd daarmee een van de bekende hits van de jaren 80. Het stond in Nederland 3 weken lang op nummer 1. Vandaag in plat gedraaid. Mel & Kim en Respectable.
1: Zo, ja, wel staat de piek fijn bij. Mooi nieuw pick-upje. Zo, open, plaatje erop, alles klaarzetten. Dit knopje moet ik hebben.

Opnieuw raakt hij de gevoelige snaar. Natuurlijk bekend van Rollercoaster. De nieuwe van Danny Vera en Marlon Pichel. En Try Again. Daarvoor van de platenspeler. Wel en Kim en Respectable. Je zou het niet zeggen als je dat hoesje kijkt, maar de kwaliteit, ja, was gewoon heel erg goed. Ook op zoek naar vinyl? Dan kan dat morgen bij de Rommelmarkt Walswieken bij Gendringen vanaf 10 uur. Ook daar ongetwijfeld leuke items te kopen.

Klinkt als zon, glimlach en een gevoel dat alles even klopt. Je hoorde de American Otters. The best day of my life. En je weet, voor vele jongeren is aanstaande donderdag de beste dag. Tot op dat moment. Want aanstaande donderdagmiddag zijn er de uitslag van de eindexamens. Van het eerste tijdvak. Mocht je examen hebben gedaan. Toi, toi.

geschreven voor de iconische film The Saturday Night Fever. Ja, de Bee Gees. Zo, het zit er alweer op. Koen op 8 van vandaag, zaterdag 6 juni 2026. Mocht je niks te doen hebben, morgen kun je nog naar die Dam. Die Dam op Stelten, maar liefst voor de 49ste keer. En uiteraard kun je ook naar Weel, naar de familiedag. En ook in die Dam morgen de Diemse Toren Klassieker. Een oldtimerrit van 75 kilometer. Die voert door afwisselende landschappen van natuurlijk van de Liemers en de Achterhoek. De laatste voor deze week, Lady Gaga. Tot volgende week, hoi.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
9: 10 tenders alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
9: Hè? 8? Oké. Okay.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
12: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
16: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Regio 8. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. Medewerkers van ASML zijn van plan een interne conferentie van donderdag aanstaande te boycotten, nu daarvoor Elon Musk is uitgenodigd als spreker. Ze vinden dat de ideeën van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding haak staan op de waarden van het bedrijf. Musk zou het hebben over AI, ruimtevaart en chipproductie. Sommigen vrezen dat ASML zich met Musk associeert vanwege zijn plannen voor een grote nieuwe chipfabriek in Texas. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verroompotisering van de kust tegen te gaan. Zo mogen er vlakbij de kust geen nieuwe minicampings meer komen en moeten andere nieuwe toeristenverblijven meer over de hele provincie verspreid worden. Meerdere kustgemeenten maakten al eerder bezwaar tegen de plannen van de provincie. Zij wilden hun eigen regels aanhouden. En 4 bruiloftsgasten zijn hun rijbewijs kwijtgeraakt omdat ze op de A16 bij Prinsenbeek ruim 50 km per uur te hard reden terwijl ze onderweg waren om de bruid op te halen. De verkeerspolitie zegt vaker overlast te zien van trouwstoeten die zich door het verkeer haasten. De snelste bestuurder werd volgens Omroep Brabant betrapt met 158 km per uur, waar je maar 100 mag. Alle 4 moesten direct hun rijbewijs inleveren. Het weer, gebieden met regen trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Er staat een matige zuidenwind die later draait naar het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vanmiddag is 17 tot 20 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
18: Het het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
19: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
22: Ja, waar gibt's denn sowas?
21: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
22: Doppeladler, goed und lekker.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
24: Ja, en Jos zegt dat het 4 uur is geweest.
25: Feit of fictie?
24: Ja, daar is tijd voor. Hè. Een menselijk haar kan maar liefst een gewicht van 30 kilogram dragen. Nou, of dat feit of fictie is, dat hoor je na Rondé.

0: Calling. Nou, Rondé is calling, hè, want dit nummer is van hun. Hartelijk welkom en mijn bijdrage aan het Regio 8 weekend. Aan het begin van het programma heb ik je iets verteld.
1: Feit of fictie?
0: Ja, een menselijk haar kan een gewicht van maar liefst 30 kilogram dragen. Nou, eens even kijken.
1: En in dit geval was het fictie.
0: Ja, want een gemiddeld haartje kan zo'n 100 gram dragen. Maar als je het allemaal bij elkaar doet en je hebt een hele bos haar, dan kan je wel tot 2000 kilogram ermee dragen.

0: Miles Smith en My Mess. En daarvoor een echte klassieker uit Nederland. Van Boudewijn de Groot en een meisje van 16.
1: Iedere week daalt Jos af in de stoffige archiefkelder van Regio 8.
0: Wat ligt hier veel stof, joh. Oh, wacht, ik zie het al. Het is spraakstof.
1: Jos zoekt tussen de originele oudjes naar nummers waar later een bekende cover van is gemaakt.
0: Ah, hier ligt een hele mooie.
1: Welke originele track heeft hij deze week gevonden? Dit is in ieder geval

0: Ja, 1986 was het. Bon Jovi had een hele grote hit met You Give Love a Bad Name. We blijven in 1986 voor het origineel, want die is namelijk van Bonnie Tyler.
1: Tussen de covers.

Ja, je hebt het misschien al gemerkt. Het origineel van Bon Jovi's You Give Love a Bad Name. Ja, een iets andere titel. If You Were a Woman and I Was a Man. Maar je kon het duidelijk horen dat dit het origineel was. Bonnie Tyler uit hetzelfde jaar 1986.

The Wham-Doo Project bij Regio 8 en het Regio 8 weekend. En King of My Castle. En in mijn kasteel is het straks weer even tijd om in onze geschiedenisboeken te duiken. En te zien wat er zich vandaag allemaal in het verleden heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld op 6 juni 2003 probeerden 4000 mensen een wereldrecord te vestigen in Stockholm. Hoort straks waarmee?

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Pas je eindelijk het

met oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Regio 8, headlines.
4: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Medewerkers van ASML zijn van plan een interne conferentie van donderdag aanstaande te boycotten, nu daarvoor Elon Musk is uitgenodigd als spreker. Provinciale staten van Zeeland hebben gisteren ingestemd met een strenger toeristenbeleid om wat ze noemen de verstening en verroompotisering van de kust tegen te gaan. En 4 bruiloftsgasten zijn hun rijbewijs kwijtgeraakt omdat ze op de A16 bij Prinsenbeek ruim 50 km per uur te hard reden terwijl ze onderweg waren om de bruid op te halen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Billy Paul was dat. And thanks for saving my life. Ja, daar mag je blij mee zijn als iemand dat doet.
1: Regio 8. Het is tijd voor In the Spotlight.
2: I'm finally in the spotlight, hè?
1: Iedere zaterdag laten we je twee nummers van een artiest of groep horen die we dus in de spotlight zetten.
3: They're back in the spotlight.
1: De reden dat ze in de spotlight komen te staan kan heel uiteenlopend zijn.
4: You're in the spotlight in there, man.
1: Maar één ding hebben ze gemeen.
4: Spotlight.
1: Zodra ze in de spotlight staan...
5: Well, I do guess I like being in the spotlight.
1: ...glinsteren ze als een diamantje.
0: Vandaag staat Duran Duran bij ons in de spotlight. De Britse band scoorde wereldwijd gigantisch. Ze zijn nog altijd ontzettend actueel. Ze hebben net een Europese tournee aangekondigd en ze staan deze maand als hoofdact op Spoorpark Live Festival in Tilburg. Genoeg redenen om de band vandaag extra aandacht te geven. Ze staan dus in de spotlight.

Ik heb helemaal niks met voetbal, maar die voetballiedjes die doen het wel goed, hè. Samuel Welten en De Leeuw komt eraan. Nou nee, De Leeuw komt er niet aan, maar wel wat er zich vandaag allemaal heeft afgespeeld in de geschiedenis. Toen op 6 juni 1933 in de Verenigde Staten de eerste drive-in bioscoop zijn poorten opende in Camden, New Jersey, hadden de meeste mensen geen idee dat dit zo'n iconisch Amerikaans fenomeen zou worden. Voor 25 cent per persoon kon je in je eigen auto naar de film kijken, popcorn op schoot en de voeten op het dashboard. En vandaag in 1989 presenteerde Lex Harding plannen voor een commercieel televisiezender, RTL Veronique. Later werd het bij ons meer bekend als RTL 4. Het was het begin van de commerciële televisie in Nederland. Een wetenschappelijke doorbraak op 6 juni 1990. Voyager 1 maakte de eerste foto van buiten ons zonnestelsel. Een historisch moment in de ruimtevaart. En vandaag in 2003 werd in Stockholm de langste smurvenslinger ter wereld gemaakt. Ruim 4000 mensen verkleed als smurf vormden hand in hand een blauwe sliert door het park. Het was bedoeld als wereldrecord en als ode aan 50 jaar Peyo, de bedenker van de smurven. En vandaag is de geboortedag van Laudier de Oliveira. Hij maakte deel uit van de groep Chicago. Hij trommelde er flink op los en was namelijk de percussionist van de band. Ook in dit nummer, Saturday in the Park.

Chicago en Saturday in the Park bij Regio 8. En je hoorde de nummer omdat Laudier de Oliveira, de percussionist van de band, vandaag zijn verjaardag vierde.

Het is weer tijd. Tijd om mij voor te gaan bereiden op het volgende uur van mijn bijdrage van het Regio 8 Weekend. Want in dat uur hebben wij een hele lekkere weekendclassic. Een beetje disco, een beetje soul. Je hoort het straks wel. En als je nu in de lijst kijkt die wij iedere week aanvullen met nieuwe weekendclassics, dan kun je hem stiekem al zien staan. Nog niet doen hoor, anders is het geen verrassing meer. En we hebben nog meer straks, onder meer Gerrit Vossers en ja, de mensen van Get a Grip, die komen natuurlijk ook nog langs. Tot zo!

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws op Regio 8. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen volgens hem hun defensieinspanningen zouden moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden en hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. De officiële herdenking van de invasie van 6 juni 1944 begon om 3 uur, daar is Hegseth niet bij. Glycerinefabriek DGR in Delfzijl heeft jarenlang giftig afvalzout laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Dit heeft geleid tot een enorme bodemvervuiling in de buurt van Turnhout. Het bedrijf presenteert het zout als bodemverbeteraar en werkte samen met een eerder voor mestfraude veroordeelde handelaar. In 3 jaar tijd werd zo 5 miljoen kilo zout illegaal afgevoerd. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. Al blijkt uit een stemming dat veel leden er wel mee worstelen. Een motie om die steun in te trekken haalde het net niet. 55% stemde voor. Een ruime meerderheid van de leden stemde ook voor een motie van oud-partijkopstuk Leen van Dijken dat het bestuur zich moet blijven inzetten voor een humaan en werkbaar asielbeleid. En na berichten over onrust bij werknemers van ASML rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker, meldt het bedrijf dat Musk nou eenmaal belangrijk is in de techwereld en dat verder iedereen mag vinden wat hij wil. Sommige medewerkers overwegen een boycot van de conferentie vanwege opvattingen van Musk over bijvoorbeeld transgenders en zijn anti-Europese houding. ASML benadrukt dat het evenement draait om technische kennisdeling. Het weer, verspreid over het land valt regen. Vannacht trekt de zuidwestenwind verder aan. Morgenochtend eerst nog regen bij een westenwind, later af en toe zon en dan wordt het zo'n 19 graden. En tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: my credits no good.
1: Ja, je gelooft het niet. Maar dit soort muziek viel in de jaren 80 zelfs een klein beetje onder alternatief. Ja, de Glamour Boys hoorde je van Living Colour bij Regio 8. Zo, we gaan weer beginnen aan een verse uur van mijn bijdrage aan het Regio 8 weekend. Met zo dadelijk al de Weekend Classic. Kan ik al zien uit welk jaar? Ik zat hier helaas niet bij. Maar het is in ieder geval jaren 80. Dat weet ik zo uit mijn hoofd nog wel. We hebben natuurlijk Gerrit Vossers, want die komt je vertellen hoe het weer eruit komt te zien. We hebben nog een track van onze groep die vandaag bij ons in de spotlight staat. En dat is Duran Duran. We gaan hun grootste hit, hun meest gestreamde hit, laten horen. En we hebben nog meer, dus laten we snel weer van start gaan. Get out, get out.

Een heel handig ding om te hebben als je gaat parachutespringen. Chris Stapleton zong daarover Parachute bij Regio 8 in het Regio 8 weekend. Waar wij een nieuwe weekendclassic aan je laten horen. We gaan terug naar de jaren 80 met Booker Newberry III. Dit is Love Town.

The Third en Love Town, de nieuwe weekendclassic bij Regio 8. En je kunt hem weer terugvinden in ons lijstje met weekendclassics. Zoek even op Spotify, want daar staan ze. Zoek naar weekendclassics in combinatie met Regio 8. En je ziet ze allemaal.

0: Ik ben absoluut geen danser, maar bij dit nummer kan ik niet stil blijven zitten. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en de Conga. Het is over stilzitten gesproken. Tijd om onze collega's van Get a Grip weer even in de kraag te vatten. Want zij rennen maar rond op straat en vragen jouw dingen.
1: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
2: Nou, dat alle regels in Nederland vooral heel veel veranderen over de tijd. Bijvoorbeeld het verbod op dingen zoals vuurwerk. En dat bij de boeren bijvoorbeeld met de stikstofregeling dat het moet veranderd worden iedere keer. En dat is eigenlijk wel waar ik me een beetje aan erger, zeg maar.
3: En stel je nou eens voor, jij bent nou minister van het vuurwerk en van de boeren. Wat is volgens jou dan de beste oplossing?
2: Dat bijvoorbeeld het er wel op gecontroleerd wordt, maar dat je dan een bepaalde hoeveelheid mag.
3: Maar alles wordt, er komen steeds meer regels, hè. Toen ik voor een paar jaar geleden vuurwerk wilde bestellen, waren er geen rotjes meer, geen babypijltjes meer. Maar weet je wat ik ook hoorde? Dat de oogartsen heel veel trauma's meemaakten in het ziekenhuis.
2: Ja, dat je dan bijvoorbeeld gewoon bij de vuurwerkpakketten, dat je bijvoorbeeld een bril in het pakket, zeg maar, doet en dat het dan gewoon hopelijk meer veilig is.
1: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Regio 8. Headlines.
4: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen volgens hem hun defensieinspanningen zouden moeten opvoeren. Glycerinefabriek DGR in Delfzijl heeft jarenlang giftig afvalzout laten dumpen bij de Belgisch-Nederlandse grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Leden van de ChristenUnie hebben op een partijcongres van vandaag in Harderwijk de strengere asielkoers van hun kamerfractie gesteund. En na berichten over onrust bij werknemers van ASML rond een interne conferentie waar Elon Musk is uitgenodigd als gastspreker, meldt het bedrijf dat Musk nou eenmaal belangrijk is in de techwereld en dat verder iedereen mag vinden wat hij wil. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
5: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
6: Vandaag hadden we in feite nog een prima dag, want er was nog lange tijd de zon in de Achterhoek en de Liemers en de temperatuur liep daarbij op naar ruim 19 graden. Verder was er ook weinig wind. In de loop van de middag meer bewolking en toen viel er hier en daar ook een bui. En met die buien hebben we vanavond ook nog meer te maken. Komende nacht is het wat langer droog, maar een bui blijft altijd mogelijk bij temperaturen van een graad of 12. En morgen dan hebben we in de ochtend nog een bui. Later wordt het allemaal wat droger. Temperatuur loopt met wat zon op naar een graad of 18 tot 19. En in de namiddagavond kan er opnieuw een bui vallen. Na het weekend hebben we te maken met toch wel wisselvallig weer de hele week. Elke dag kan er wel wat regen of een bui vallen. Temperatuur maandag oplopend naar 21 tot 22 graden. Maar in de avond hebben we dan te maken met een enkele regen- en onweersbui. Komt de koelere lucht binnen en dan merken we vanaf dinsdag, dan komt het kwik niet verder dan 18 tot hooguit 20 graden. Dit zal duren tot bijna eind volgende week. Daarna zal het kwik weer wat hoger uitkomen. Maar zoals gezegd, blijf voorlopig wisselvallig.

0: Het nummer gaat over een school in Amerika en die heet daadwerkelijk Hardlight. Kenny Loggins hoorde je.
1: Regio 8.
2: Het is tijd voor In the Spotlight.
3: I'm finally in the spotlight, man.
2: Iedere zaterdag laten we je twee nummers van een artiest of groep horen die we dus in de spotlight zetten.
4: They're back in the spotlight.
2: De reden dat ze in de spotlight komen te staan kan heel uiteenlopend zijn.
5: You're in the spotlight in there, man.
2: Maar één ding hebben ze gemeen.
5: Spotlight.
2: Zodra ze in de spotlight staan...
6: Well, I do guess I like being in the spotlight.
2: ...glinsteren ze als een diamantje.
0: En vandaag staat Duran Duran Balls in de spotlight. Met meer dan 100 miljoen verkochte albums en twee Grammys op hun naam... ...boort deze Britse formatie tot de absolute wereldtop. De bandleden bewijzen dat ze na al die jaren nog altijd springlevend zijn. 3 jaar geleden brachten ze hun 16e studioalbum Dance Macabre uit. En vorige zomer stonden ze nog in een uitverkocht Ziggo Dome. En vandaag staan ze bij ons in de spotlight.

0: gisteren uitgekomen. En vandaag al op de radio. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, haar nieuwe single. En ja, het zal wel weer een hit worden, hè? Ja, kan bijna niet anders. Wat ook een hit is, dat is de training voor je lachspieren. Daar is namelijk nu ook weer tijd voor. We gaan even kijken wie er bij ons nu op het podium staat.
1: De psycholoog had nog een tip voor mij. Ze zei, wat goed zou zijn voor jou is een mindfulness cursus, ja, ook al. En ik vond het eerst natuurlijk stom, maar toen dacht ik, ja, misschien moet ik het gewoon proberen. Want het zou wel echt, in theorie klinkt het gewoon in ieder geval heel erg goed allemaal. Dus ik heb een cursus bij de buurt opgezocht, dus wilde ik me aanmelden. Alleen de link naar het aanmeldingsformulier werkte niet. Dus ik heb even een mailtje naar ze gestuurd. En toen kreeg ik echt meteen een mailtje terug. Alleen, en dat verbaasde mij, want ik dacht, dat was eigenlijk veel sneller dan ik uit die rustige hoek, zeg maar, had verwacht. Maar dat bleek dus ook een auto-reply te zijn. En dit is serieus wat ik als auto-reply van de mindfulness cursus kreeg. Hartelijk dank voor je bericht. Ik lees mijn mail bijna elke dag, maar soms ook een keer een dagje niet. Dan is het beter om te wachten tot ik er echt even rustig voor kan gaan zitten. Ter voorkoming van RSI probeer ik het mailen daarnaast tot een minimum te beperken. Indien u behoefte heeft aan informatie, wil ik u daarom verzoeken om mij te bellen of uw telefoonnummer achter te laten. Warme groet van Esther. Ik vond dit erg verwarrend. Ik vind een warme groet hoeft van mij sowieso al niet. Dat vind ik, ja, gewoon een beetje vies. Ja. Een beetje broeierig of zo, alsof ze er eerst een natte scheet op heeft gelaten. Maar verder, ik had ook geen zin om haar te bellen, want ik hou niet van bellen. En ik denk, ja, telefoonnummers, ik vond het ingewikkeld. Ik denk, weet je wat, ik stuurde gewoon nog een mailtje achteraan, want ze heeft er RSI, maar ze kan wel mailtjes lezen, had ik bedacht. Dus toen heb ik dit gestuurd. Hoi Esther, wat vervelend dat je zoveel problemen hebt. Heb je zelf je eigen cursus wel gedaan? Anders raad ik je aan om je aan te melden voor een mindfulness training. Het wordt wel lastig om je aan te melden voor je eigen training, onder andere omdat de link naar het aanmeldingsformulier op de website niet werkt. Op zich prima dat je RSI hebt, maar je functioneert gewoon niet. Hieronder vind je een link naar de ziektewet. Deze link werkt wel. Wellicht kunnen ze een vervanger sturen die minder krampachtig in het leven staat. Een andere tip die ik je wil geven is om de dingen wat meer op te kroppen. Ja, dat doe ik ook en je kunt veel van mij zeggen, maar ik heb geen RSI. In welke eeuw ben jij eigenlijk geboren? Ik in de eeuw waarin we hebben geleerd om elke dag onze mail te beantwoorden. Als jij uit een eerdere eeuw komt, ben je nu ouder dan 117 en dan wil ik je daar van harte mee feliciteren en mag je deze mail als niet verzonden beschouwen. Ik heb dit verzonnen, ik had meteen spijt eigenlijk, want het was natuurlijk veel te onaardig. En vooral ook, ja, omdat ik daarna dus echt een superlief mailtje terugkreeg. Nou, ik kreeg eerst die fucking auto-reply nog een keer, maar daarna kreeg ik echt een superlief mailtje terug. Toen kreeg ik dit: beste Janneke, wat fijn dat je je zo vrij voelt om al je oordelen met mij te delen. Volgens mij ben je een hele geschikte kandidaat voor de training.
0: En dat is ook weer de training voor je lachspieren bij Regio 8. Ja, volgende week dan weet ik zeker dat wij ons podiumpje weer neer gaan zetten en weer een training voor de lachspieren gaan geven.

zit er weer op, hè. Ja, je kunt het afgezaagd zeggen, er is een tijd voor komen, er is een tijd voor Jos om te gaan. En die tijd is nu gekomen. Ja, het is er gewoon waard als een koe. Zo, ik wens je nog een heel goed weekend, wat je ook gaat doen. Het weer is niet zo warm als vorige week, maar ja, je kunt wel meer dingen doen dan als het wat koeler is. Tenminste, dat is mijn conclusie over het algemeen. Goed, ik ga mij dus wel vermaken. Ik hoop jij ook. Ik wens je nog een goed weekend. En wellicht tot volgende week.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. Op de westelijke Jordaan-oever heeft een Israëlische militair het vuur geopend op een auto waarin een burgergezin zat en daarbij een baby doodgeschoten. De ouders van het 7 maanden oude kind raakten gewond. Het Israëlische leger heeft toegegeven dat er op de burgers is geschoten. De militair zou zich nadat de auto gestopt was voor zijn stopteken toch bedreigd hebben gevoeld en is vanaf 10 meter afstand direct gaan schieten. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Normandië opnieuw gezegd dat Europese landen hun defensieinspanningen moeten opvoeren. Volgens Hegseth zou Europa door immigratie bedreigd worden. En hij vroeg zich af of Europese hoofdsteden nog handelen tegen deze invasie of dat het al te laat is. Vandaag wordt D-Day herdacht, oftewel de invasie van de geallieerde troepen die het einde van de Tweede Wereldoorlog inluiden. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Venture. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, maar het is WK!
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
17: Jeetje! Weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit de voeten naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snollebolletjes. Feestacts,

0: en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
2: 80.000, potverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of ham kaascroissants voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn, een fleurige pot XXL lavendel voor maar 7,50. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
4: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
5: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup, in de benen naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oranje

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
8: In de Indiase hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij, een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media heeft. Aan de demonstratie van vandaag werd door enkele honderden betogers meegedaan. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten de hekken van het stadion, de Gelredome, wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om het concert niet door te laten gaan. Door een technische storing kunnen er vandaag op de Nederlandse vliegvelden en havens geen noodpaspoorten worden afgegeven, zo meldt de Koninklijke Marechaussee. De oorzaak van de storing is niet bekend, ook niet tot wanneer die duurt. Normaliter wordt het tijdelijke reisdocument voor dringende gevallen nog op dezelfde dag afgegeven, maar de Marechaussee raadt reizigers nu aan niet naar de afhaalpunten te komen. En volgens Dagblad Trouw is een Amerikaans navigatiesysteem voor militaire drones en robots jarenlang getraind door nietsvermoedende Pokémon Go-spelers. Met dat spelletje konden spelers met hun mobieltje stripfiguren vangen in hun eigen door de camera gescande omgeving. De verzamelde locatiegegevens blijken nu te worden gebruikt door het spelletjesbedrijf samen met het Amerikaanse bedrijf Ventor. Die claimen dat de spelers zelf akkoord zijn gegaan met het delen van de gegevens. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
13: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Voor frisse haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Yes!

0: voorbeeld. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op Ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Het cruiseschip Hondius, dat in Rotterdam is schoongemaakt na de virusuitbraak in het Zuidpoolgebied van 2 maanden geleden, heeft de haven aan het begin van de avond na inspectie van de GGD verlaten. Het schip is nu op weg naar Spitsbergen en zal daar een rondvaart in het Noordpoolgebied gaan maken met 137 gasten en een arts aan boord. Door de hantavirusinfectie in april zijn 3 mensen overleden. In het oosten van Zwitserland is een 47-jarige Duitser omgekomen toen hij neerstortte tijdens een zweefvlucht met een wingsuit. Hij sprong in zijn speciale pak met vleugels tussen zijn armen en benen vanaf een 2000 meter hoge berg naar beneden, gevolgd door zijn instructeur. Die zag hem door onbekende oorzaak naar beneden vallen. Eerder deze week kwam ook een 29-jarige man om het leven bij een ongeluk met een wingsuit. Dit gebeurde in West-Zwitserland bij Genève. In de Indiase hoofdstad New Delhi is geprotesteerd tegen de regering. De betogers eisen het vertrek van de minister van Onderwijs wegens gepleegde fraude bij het toelatingsexamen voor medische opleidingen. De demonstratie werd geleid door de zogenaamde Kakkerlakkenpartij, een online beweging die miljoenen, vooral jonge volgers, op de social media heeft. Aan de demonstratie van vandaag werd door enkele honderden betogers meegedaan. Vanavond treedt in Arnhem de vanwege zijn antisemitische en pro-nazistische uitlatingen omstreden rapper Jay op. Buiten de hekken van het stadion, de Gelredome, wordt geprotesteerd tegen de Amerikaanse muzikant die verschillende andere concerten in Europa vanwege protesten en inreisverboden heeft moeten afzeggen. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om het concert niet door te laten gaan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: 10 tenders alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan €8.
11: Hè? 8? Oké. Okay.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Joop nieuwsgierig. Secondlove.nl.
15: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Goedemorgen.
17: Ja,
7: Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
7: En je hoort jezelf ineens zeggen... hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De politie in Arnhem heeft betogers die antisemitische teksten met zich meedroegen weggestuurd van het stadion waar de vanwege zijn neonazistische uitspraken omstreden Amerikaanse artiest J een concert geeft. De demonstranten probeerden de acties tegen dat optreden te verstoren. J heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. De technische storing bij het uitreiken van noodpaspoorten is sinds het begin van de avond voorbij. Eerder vandaag riep de Koninklijke Mauritshuisse reizigers op om niet naar de afgiftelocaties op de Nederlandse vliegvelden te komen. Maar sinds vanavond kunnen zij weer terecht voor het aanvragen van het tijdelijke reisdocument dat alleen in zeer dringende gevallen wordt verstrekt. Het cruiseschip Hondius, dat in Rotterdam is schoongemaakt na de virusuitbraak in het Zuidpoolgebied van 2 maanden geleden, heeft de haven aan het begin van de avond na inspectie van de GGD verlaten. Het schip is nu op weg naar Spitsbergen en zal daar een rondvaart in het Noordpoolgebied gaan maken met 137 gasten en een arts aan boord. Door de hantavirusinfectie in april zijn 3 mensen overleden. In het oosten van Zwitserland is een 47-jarige Duitser omgekomen toen hij neerstortte tijdens een zweefvlucht met een wingsuit. Hij sprong in zijn speciale pak met vleugels tussen zijn armen en benen vanaf een 2000 meter hoge berg naar beneden, gevolgd door zijn instructeur. Die zag hem door onbekende oorzaak naar beneden vallen. Eerder deze week kwam ook een 29-jarige man om het leven bij een ongeluk met een wingsuit. Dit gebeurde in West-Zwitserland bij Genève. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
20: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
0: En dit weekend extra goedkoop, Galia afkante loopmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 10 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël zal ook maandag bij het tweede concert van de omstreden Amerikaanse artiest J in Arnhem actie voeren. Het centrum wil het publiek voorlichten over de kwalijke uitspraken van de naar eigen zeggen bipolaire rapper. J heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nu toe al bijna 500 bevestigde gevallen van ebola gemeld in Centraal-Afrika, waarvan de meeste in de Democratische Republiek Congo. Er zijn tot nu toe 80 mensen aan het virus overleden. Voor de huidige variant bestaat er geen vaccin. De WHO waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit. In 2014 overleden er in de regio 11.000 mensen aan het virus. De uit de gevangenis van Brugge ontsnapte Russische crimineel is nog altijd niet terecht. Hij bedreigde vrijdag tijdens het verkleden voor een onderzoek in een ziekenhuis zijn bewakers met een scherp voorwerp en verdween zonder een spoor achter te laten. De voortvluchtige zat een gevangenisstraf van ruim 3 jaar uit voor diefstal en geweldpleging. De politie adviseert om de man niet zelf te benaderen, maar zo snel mogelijk de autoriteiten te waarschuwen. De technische storing bij het uitreiken van noodpaspoorten is sinds het begin van de avond voorbij. Eerder vandaag riep de Koninklijke Marechaussee reizigers op om niet naar de afgiftelocaties op de Nederlandse vliegvelden te komen. Maar sinds vanavond kunnen zij weer terecht voor het aanvragen van het tijdelijke reisdocument dat alleen in zeer dringende gevallen wordt verstrekt. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 18 plus speelbewust.
1: Ja.
2: Serieus?
3: Wat
2: een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
9: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel, nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Regio 8.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen... mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in... en moet daarna dezelfde dag nog terug. Dit heeft de ambassadeur van Iran in Mexico tegen journalisten gezegd. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël zal ook maandag bij het tweede concert van de omstreden Amerikaanse artiest Ye in Arnhem actie voeren. Het centrum wil het publiek voorlichten over de kwalijke uitspraken van de naar eigen zeggen bipolaire rapper. Ye heeft verschillende andere concerten in Europa afgezegd vanwege protesten en inreisverboden. De Nederlandse autoriteiten zagen geen wettelijke basis om de concerten niet door te laten gaan. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nu toe al bijna 500 bevestigde gevallen van ebola gemeld in Centraal-Afrika, waarvan de meeste in de Democratische Republiek Congo. Er zijn tot nu toe 80 mensen aan het virus overleden. Voor de huidige variant bestaat er geen vaccin. De WHO waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit. In 2014 overleden er in de regio 11.000 mensen aan het virus. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. In de nacht koelt het af naar 12 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en bij een temperatuur van rond de 19 graden... waait er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
9: En dit weekend extra goedkoop. Galia afkante loopmeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachte.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar 1 jaar of 2 te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder 0,5 meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Regio.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Regio 8.